105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Juri Stubenitski met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
2: Radio Aalsmeer.
3: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden.

meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen, klaar met het bedriegen, klaar met het verstoppen, mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar, wie jij nu ziet ben ik.

zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan niet.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Sam op zaterdag. Met Sam van Hest.

0: XL. Van 10 tot 12 op zaterdag. Bij Radio Aalsmeer.
1: Hey, gelukkig maar. Dag luisteraar, goedemorgen. Welkom bij Sum op zaterdag. Op deze alweer laatste zaterdag van mei. Dat werkt vaker, dus dat hoef ik niet te herhalen dat het erop gaat met de tijd. Wij begonnen dit uurtje met Downtown. En daarna komt er nog een uur. En wij begonnen Downtown omdat we vanmiddag uiteraard weer naar vroeger Downtown Ophelia. Ik ben even de naam van de actuele stand van zaken kwijt. Maar dat maakt in feite er niet veel voor uit voor degene die daar aan meedoen, voor de doelgroep. Dat zijn allemaal kanjers als je dat zo meemaakt. Ik vind dat zo mooi van mensen met het syndroom van Down, dat die, dat zijn eigenlijk alleen maar lieverds. Soms zou je willen dat de hele wereld uit Downtowners zou bestaan, dan hadden we een hele andere wereld dan nu. Dat zeker. Nou goed, maar een van de drijvende krachten achter dat Downtown voorheen Ophelia, maar wel in de Opheliastraat. En ook hier bij Downtown Radio, ja, dat is iemand die is 3 times a lady. Dat kan je rustig zeggen. Daar bedoel ik Ilse mee, maar in ieder geval, als je dat niet kent, is dat allemaal niet zo'n ramp. Voor haar... 3 times a lady.

Ja, dat veert dan weer heel langzaam weg. Die tonen met Lionel Richie en de Commodores. En ja, daar word je heel enthousiast van natuurlijk. Althans, dat leek mij zo. Dat als je, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er wel eens. Ik heb helaas, vandaag kan ik er niet bij zijn daar in het in de Ovelia. Maar alleen al het enthousiasme wat daarvan afspringt van de jongelui. En ook ja, iedereen. Ik vind het fantastisch mooi. Ik zou zeggen, so excited as the Pointer Sisters ongeveer. Dat is het.

Nee, dan kan je maar enthousiaster worden van zoiets. Nou, ik weet nog wel iets waar ik enthousiast van word. Van het nummer. En ook van, hoe zou ik het zeggen? Ja, de ervaring die je daarop doet, daar hebben we allemaal wel onze ervaringen mee, mag ik hopen. Althans, mijn leeftijdsgenoten en alles wat eronder zit, tot een bepaalde leeftijd. Ja, ik weet dat een aantal mensen een schitterend nummer vinden en ik ben daar één van, namelijk Rob de Nijs. Want jongens, het is het nog niet officieel, maar jawel hoor, ik vind toch van wel. En dat was toen geloof ik ook zo. Lijkt me wel 1975.

Ja, dan maakt het niet uit of het zomer is in het, laat ik zeggen, meteorologische dan wel het, hoe heet dat andere ook alweer, het is nog een dikke maand en dan begint die ene zomer. En die andere zomer die begint dan op 21 juni. En onze zomer is al begonnen, hè? Zo kunnen we het ongeveer wel omschrijven. Nou ja, goed, dat nummer van Rob, dat geeft natuurlijk toch ook wel even weer iets weer waarvan ik denk, weet je, ik ga eens een keer een kant uit. En die kant die gaat uit naar Mireille Mathieu. Dan zegt hij, dat is Frans, dat klopt. Is het chansonkwartiertje aangekomen? Wie zal het zeggen? We beginnen gewoon met wel een in het Frans gezongen, Une histoire d'amour. Maar het komt eigenlijk uit de Angelsaksische taal, Amerikaans eigenlijk. Nou, vanwege die fraaie film Love Story, Mireille Mathieu, in het Frans, met een Une histoire d'amour.

Ja, de laatste pianonoot met Unistoire Amour. Ja, daar tegenover, daarin hoewel helemaal niet, maar er zitten toch wel een paar dingen in waarvan je denkt, dat heeft niet zoveel liefdevols. Maar ja, als Charles Aznavour iets zingt, dan kun je eigenlijk, dat kan niet anders dan mooi zijn. Dus wie pakken we dan met Charles Aznavour erbij? De Emmerde.

Ja, dat is een lekkere einde. Wat moet je daarvan zeggen van Messe Merde? Ja, daarvoor had hij toch wel over zijn liefdes en zijn vrienden. Het is een beetje tegenovergestelde, denk ik, als ik naar dat leven van Charles Aznavour krijg, dan dat nummer van Véronique Sanson. Maar ik laat het niet door haar zingen, hoor. Dat is door Stone and Chardens. Een chanson sur une drôle de vie. Oftewel, ja, hoe moet je dat zeggen? Nou ja, een lied over een eigenlijk, een drol. Eigenlijk eenvoudig, niet echt spannend leven. Zo vertaal ik het maar. En hoe dat klinkt als die dat zingen, nou zo.

Ja, wat een einde. Ja, het is modern heet het dan. Nou ja, en het begin begon aardig, hè? En het einde, ja, communair. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Nou, in het Frans zeg je het communair. Als je dat dan laat vertalen in muzikale teksten, dan krijg je Claire Bernardo met Aké en dan krijgen we dit.

Dat vond hij wel. Ik vind het wel leuk. Ik weet niet of u dat ook leuk vindt. Maar ik denk het wel. Ik denk dat ik mijn luisteraars een beetje ken. Ik ken de zin niet hoor. E-E-K-H-K. Ik weet waar niet voor staan. Ik weet niet waar het voor staat. Ik kwam het zomaar tegen en ik heb daar nog geen gelegenheid voor gehad om eens uit te pluizen wie ze zijn. Maar daar kan ik absoluut achter komen. Nou, daar is eigenlijk niks. Hè. Scenario, kun je het ook zeggen. Hè. Van Julien Clerc bijvoorbeeld. Nou ja, dan Julien Clerc dus. Scenario.

Ja, ja, het is niet niks, hè. Dat is een beetje wat hij zingt van, het is niet niks. Nou, het is maar een beetje van hoe je dingen bekijkt, uiteraard. Maar deze tijd is niet niks als je in de zon verschijnt, hè. Dan kun je, als het een beetje tegen zit, een heel snel een andere kleur krijgen. Als het wat langzamer doet, dan zeggen we dat het mooi is. Als het wat sneller gaat, dan heb je de indruk dat het toch, laat ik zeggen, een pijnlijke affaire wordt. Vooral, daar kan ik me nog herinneren van vroeger, u ook, dat je dan zo'n verbrande rug had en dat je dan alleen tussen de lakens lag en zelfs dat was te veel. Blablabla. Maar ja, die zon, ja, maakt niet uit. Die doet het om toe. François Hardy, een hele ingetogen zon.

Ja, ja, dat zingt Françoise dan, hè? Soleil, je t'aime. Ik bedoel, de zon, ik hou van jou. Ja, ja, ik zat me zo dat te bedenken. Ik denk, de zon, ik hou van jou. Dat is, ja, dat is toch een beetje zoiets als van Elvis misschien, hè? Burning love, brandende liefde.

Ja, over de regenboog. Prachtig. Judy Garland, die ook, laat ik zeggen, het wekelijks terugkerende nummer. Altijd als eerste zong in die musical Carousel. En ja, dan meestal denk ik dan aan een aantal mensen. Nu eigenlijk gewoon voor iedereen die wel eens een keer dat setje nodig heeft. En het gevoel heeft alleen te staan. En dan denk je, nou, klopt niet helemaal. Deze keer Clive Whittaker, die You'll Never Walk Alone gaat zingen.

Ja, en als ik daar dan aan denk, dan zit ik, ik zit hier inderdaad. Maar dan kom ik ineens op het nummer van Georgia, hoe heet het ze nog weer? Georgia Gibbs. Die heb ik, ik dacht dat het een eentje van de Bee Gees was. Misschien is het ook wel, ik weet het, ik heb het nog niet eens uitgezocht. Maar is dat belangrijk? Wel, nee. Ik vond het zo'n mooi nummer, ik denk het eerlijk gezegd niet, want ze is van ver voor die tijd, Georgia. Ja, Seven Lonely Days. Ja, als je dat hebt na You'll Never Walk Alone, seven, en daarna niet meer, nou, oké, daar kan ik mee leven. Georgia, laat me horen.

Dat was Seven Lonely Days. En dan tot aan het klokje van 11 uur, ja, dan zou ik zeggen van, nou, even een snel nummer, Everybody Knows van Dave Clark. Dave Clark 5. En dat is dan tot aan de klok van 11 het nieuws daarna. En dan ben ik er weer voor u. En dan moet ik even kijken, want dan zit ik time-wise, ik weet niet wat ik ga doen. Ik ga gewoon een ander nummer inzetten. Ik hou het op, wat ga ik doen? Dit gaat dus, u merkt nu dat het even helemaal live gaat. Ik ben nu gewoon aan het zoeken. Wat ga ik doen? The Golden Earrings, Tears and Lies. Dat vind ik eigenlijk ook wel een mooie om daarmee te eindigen. Tot na het klokje van 11 uur graag.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Sam op zaterdag. Met Sam van Hest. Yeah.

0: Het is weer best, want hier is Sam van Hest.
1: Haha, daar was hij weer. Ja hoor. Nee, we vonden hem weer. Weet wel, vorige week was blijven je nest, maar... Nou ja, met dit weer moet je dat toch ook niet doen. Dat zou ik helemaal niet willen. Nee, dat doe je alleen als je koorts hebt. En daarom hadden we fever van Peggy Lee. En nou ja, zelfs met dit weer met koorts. Enfin, goed, moet iedereen voor zich weten natuurlijk. Nee, dan kon je ook wel koortsig worden. Maar dan een hele andere manier toen je nog jong was. Weet je nog? Cliff Richard bijvoorbeeld, toen die het had over de Young Ones. Nou ja, laten we eens horen. Gewoon

Ja, toen wij ooit jong waren, heerlijk. Je hoort daar wel vaker mee zeggen dat ik ergens naar terugdenk. Dat is nou eenmaal zo. Als je een bepaalde leeftijd hebt totgebracht hebt, dan kan je wat sneller terugkijken. Omdat wat je teruggekeken hebt, te kijken hebt, toch iets langer heeft geduurd dan datgene wat er nog voor je ligt. Althans, daar ga ik in mijn geval wel uit, want 156 zie ik mezelf nog niet worden. Maar ja, goed, je weet het natuurlijk nooit, hè. Nee, laat ik me gewoon ophouden met deze flauwekul. Want dat is het flauwekul. Nee, waar ik eigenlijk naartoe wilde was dat je in je jonge jaren natuurlijk ook voor jezelf een soort maskertje op had gezet, hè, om vooral indruk te maken. En de Carpenters die hadden dat ook in een iets andere setting, maar toch, this masquerade van de Carpenters, ja,

Ja, daar zaten we achteraan dat masker. En dan in diezelfde tijd heb je dat dan ook, dat gevoel. Hè. En als je, laat ik zeggen, een bijna AOE-gerechtigde leeftijdsstem dit tot je gaat brengen, dan wordt het toch een beetje een bijzonder verhaal, vind ik. Maar het is dan ook wel een bijzondere zanger en een bijzonder mens en een bijzondere carrière. Je kunt er van alles en nog wat op plakken. Eén ding is zeker, een uniek stemgeluid. En dat unieke stemgeluid, dat laat ik u graag even weer horen met zijn Nessuno Mi Ama. Er is niemand die van me houdt. Ach, god, die arme Paolo, komt er toch.

Wat een heerlijke luxury bound. Ja, gewoon een lekkere melodie en op de jeugd een beetje gespend natuurlijk. Dus. En wat hebben wij eraan? Ach, laten wij het maar gewoon bij de herinneringen houden en ons verder laven daaraan samen met Barbara Streisand.

Ja, ja, er zijn mensen die kunnen zingen. Er zijn mensen die kunnen zingen. Ja, ik hou hier deemoedig mijn mond. Als ik, dat is toch werkelijk fantastisch als je dat, ook dat arrangement hoort. Ik kan daar helemaal happy van worden met die herinneringen. De herinneringen van mijn ouders zullen dat ook wel zijn geweest, denk ik. Ze kwamen uit Brabant. Dus ik heb daar ook wel een zwak voor. Dus ook voor Guus Meeuwis met zijn Brabant.

Heerlijk hè, dat daar nog het licht brandt. Ik vraag mij dan ook wel af. Ja, dan moet je daar naartoe gaan. Maar stel nou dat je even de week niet weet. Hè, of dat je daar verschillende namen van hebt. Ik ken bijvoorbeeld een stad. Maar ja, die heeft in het Amerikaanse deel van de wereld. Zowel Zuid als Noord-Amerika. Ja, daar kom je heel veel een naam tegen met de naam van die stad. En dan denk je aan de zaak van, ja, hoe moet ik daar dan komen? Ja, ik was niet de enige die zich erop begon. Ik bedoel, er was er nog eentje. Dat was een dame, de tante van Whitney.

redden, dat vond ik wel een beetje vreemd aan de nummer. Dat je dan de Duitse weer terug wil naar zijn gezicht. Dan weet je toch wel waar het vandaan komt. Dan moet je er ongeveer wel van. Maar goed, dat zijn vragen die ik mij stel dan.

Ja, om erin te gaan, maar nog wat frisjes. Dat is alleen nog voor de echte diehards, zou ik zeggen. Voor de, de nieuwjaarsduikers, laat ik zeggen, die gaan er nog wel weer in. Wij zomeraanbidders zijn waarschijnlijk iets minder snel om het water in te gaan daar bij Zandvoort, Scheveningen of, laat ik zeggen, als het wat

En dan vraag je natuurlijk de thuisblijvers. Hè? Als je zegt, van, ik was vroeger niet zo'n strandganger, dat zand tussen je tenen en zo weer. En ja,

Maar de keren dat ik dus daar niet naartoe hoefde te gaan, was ik al lang blij. En dan kon ik rustig vragen als ze terugkwamen van, hoe was het? Ja. Nou, dat kan je dus ook in het Spaans zeggen. Como fue? Hoe was het? Ja, aan het strand. Nou, ik weet niet of Laura Fiji dat

Jaan. Jaan. Ja, ja, in het Frans, hier encore. Gisteren nog, ja. Ja, is dat dan een nummer wat je daarop kunt laten volgen van Laura Pausini? Bijvoorbeeld La Solitudine. Dacht u dat? Ik dacht het ook namelijk. Dus daarom Laura Pausini.

Ja, wat mij betreft zou je dan, laat ik zeggen, als volkomen tegenhanger tegen dat nummer ik ga het gewoon een keer doen. Ik bedoel, ik ben het niet zo vaak van me gewend, maar ik ga eventjes lekker rocken met Rod Stewart. Die gaat zeggen van, they think I'm sexy. Dat vind ik een goede vraag. Ik denk dat bij mij, nou ja, ja, they think I'm sexy.

niet verschillen. Dat is wat rustiger, maar goed. Nou ja, je kunt in ieder geval wel zeggen van dat Dusty Springfield daarop had te zeggen van: You don't have to say you love me. Je bent sexy genoeg. Dan laat ik het daarop houden.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste 2 goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Weekend Magazine. Met Jan van Veen.

Jawel, het weekendmagazine. En misschien hoorde je het aan de vogeltjes. Het is een bijzondere plek. We zijn niet in de vertrouwde studio, maar live in de Ophelia Lounge. En de vogeltjes die floten op hun mooiste met al die mensen op straat. En dit wordt een hoogstandje hoor, voor de technici. En vooral ook genieten. Dat kan ik je nu alvast vertellen. Verder gaat alles zoals altijd. Bij mij aan tafel staan Mirjam van den Berg en Sjaak Siebeling. En die willen ons straks alles vertellen over het jubileum van de Sjoeclub. Want de Sjoeclub Aalsmeer, die bestaat 50 jaar. En als het goed is, dan komt ook nog Dirk Jonkind bij ons. Want hij wil graag vertellen over de film van de maand. Zoals eigenlijk altijd in de eerste uitzending van de maand. Maar we gaan natuurlijk ook naar muziek luisteren. Muziek van heel lang geleden meestal. En dan wil ik graag beginnen met Neil Diamond, Susanne. Ja, dat nummer dat is gebaseerd op een echte persoon, namelijk Susanne Verdal. En hij had met haar een soort van platonische relatie. Er komen allerlei religieuze beelden in voor en het is niet het makkelijkste nummer om te begrijpen. Maar om te luisteren, prachtig. En overigens is de Nederlandse vertaling van Herman van Veen. En die is alleen al goed vanwege zijn achternaam. Oké, daar komt hij. Neil Diamond met Susanna. MUZIEK

0: Ja, dat was Suzanne. En ik zei het in het begin al, bij mij aan tafel staan Mirjam van den Berg en
1: Sjaak
0: Siebeling. En Sjaak Siebeling en Mirjam, die willen ons van alles vertellen over het 50-jarig bestaan van de Shoeclub Aalsmeer. Sjaak, ik heb begrepen dat jij het langste lid bent. Vertel.
2: Ik ben niet het langste lid. Er zijn nog 3 leden, die zijn zelfs 50 jaar lid. Ja. Ik ben dus 46 jaar op, ja. Waarvan 26 jaar voorzitter en bijna 40 jaar in het bestuur. Dus ik weet wel aardig wat van de shoeclub inmiddels.
1: Dat geloof ik. Ja. En dan hebben we ook nog Mirjam aan tafel staan. En wat doet die bij de shoeclub?
3: Ik ben de secretaris, ledensecretaris. En ik schrijf ook stukjes voor de meerbode. En ook desnoods voor TV Aalsmeer.
1: Nou, dat vind ik goed op te horen. Want als ik dan een stukje lees in de meerbode, dan weet ik wie daarachter zit.
3: Dat klopt inderdaad. Ja. En de foto's erbij ook vaak.
1: En jullie hebben verschillende onderkomens gehad, heb ik begrepen.
2: Ja.
1: Vertel eens.
3: Ja, Sjaak weet daar mee van, denk ik.
2: Ja, in Aalsmeer-Oost waren er altijd heel veel buurtverenigingen. En daar... Ja, waren de spelletjes. Er was natuurlijk weinig tv nog. In die buurtverenigingen werden er s'avonds spelletjes geregeld. En ook Korsowagen, dat werd daar ook uitgehaald. Uit die mensen. Maar toen is de club ontstaan daaruit. En dat is begonnen in het Anker 50 jaar geleden. En toen waren er meteen op 80 leden. En na 4 jaar was er gewoon een ledenstop, want we konden er wel 100 kwijt, maar het kon niet in het Anker. Toen zijn we na 4 jaar naar de oude veiling gegaan in de Marktstraat.
1: De Marktstraat, ja.
2: Ja. En daar was het koud en kil en ongezellig en meteen liep het ledental terug. Ja, toen hebben het bestuur gezegd van, ja, dit willen we niet. Toen een andere onderkomen gehad. Dus we zitten sinds 1982 in het dorpshuis in Kudelstaart. En daar zitten we nog. En naar tevredenheid.
1: En jullie zitten dus nu nog steeds in het dorpshuis in Kudelstaart.
2: Juist.
1: Met hoeveel leden?
2: Op dit moment hebben we 39 leden. En dan zijn we een van de grotere clubs sowieso in de regio.
3: Ja. En variërend van 13 tot en met 92 jaar.
1: Tot en met 92, zeg je?
3: 92, jongen. Inderdaad. Ja.
1: Zo. En welke avond doen jullie dat?
3: Wij doen dat donderdagavond van september tot en met ongeveer begin mei. En dan om de week. En dan beginnen we om 7:45.
1: Oké. En aan jullie toon te horen, kunnen er best nog wat leden bij?
3: Leden kunnen er altijd bij. Het is gezellig, maar het is ook competitief. De ene komt echt voor de gezelligheid en de andere die komt echt voor de wedstrijd.
1: En je hebt het nu over wedstrijden, maar zijn er ook wedstrijden binnen Nederland waar jullie een soort competitie?
2: Jazeker. Alle clubs organiseren zelf wel eens een koppeltoernooi, waardoor de heen en weer mensen krijgen natuurlijk. En we hebben een interclub, die doen we met 6 verschillende clubs uit de regio. Zaandam, Heemskerk, Lissebroek, Beinsdorp, Aalsmeer. En dat is bij alle clubs 1 keer een avond sjoel. En de slotavond is dan bij ons in het dorpshuis in Kudelstaart.
1: Dus een soort competitie?
2: Dat is een competitie.
1: Eredivisie?
3: Nou, Eredivisie, dan moet je echt bij de Nederlandse kampioenschappen zijn. Er zijn zoveel toppers.
1: Doen jullie mee met de Nederlandse kampioenschappen?
3: Ik denk dat ongeveer de helft van de leden van Shoeclub Aalsmeer meedoen aan die nationale kampioenschappen.
2: Ja.
3: Nou, en ook zelfs aan de wereldkampioenschappen die we pas gehad hebben.
1: Ja, ik wou namelijk net zeggen, internationaal ook, binnen Europa, binnen de wereld.
2: Ja, nou dat is het WK dus. Dus daar waren 19 landen aanwezig twee weken terug.
3: Nee, 16 landen waren aanwezig. Waarvan Nederland natuurlijk het grootste aandeel had. Ook omdat het in Nederland was. Want het vorige WK was in Frankrijk. En het komende WK over 2 jaar, dat is dan in Duitsland.
1: Ja, ja. En in mijn gevoel is het typisch Hollands gebeuren. Of vergis het me.
2: Dat is wel zo. En de Nederlanders zijn ook bijna altijd aan de winst hierin. Ja. En het heeft natuurlijk wel een stoffig imago. Want ja, bij iedereen staat er wel een sjoelbak in huis. Maar die staat op zolder. Met een hele laag stof erin.
1: Die komt met kerst naar beneden.
2: Die komt met kerst of oud en nieuw naar beneden.
1: En is er nog iets bijzonders met dat 50 jaar? We gaan vieren jullie dat, doe je iets leuks?
3: We hebben een feestkommetje ingesteld. Twee mensen gewoon uit het bestuur. En die hebben iets bedacht. En dat wordt volgende week zaterdag gaan we dat vieren met de leden en eventueel hun partner. Zij hebben wat bedacht. We gaan onder andere eten in het dorpshuis. Ook nog iets doen met Sjoelen. En we gaan nog een busritje maken.
1: Maar waarschijnlijk is dat nog een geheim voor de club. Voor de leden.
3: Deels wel.
1: Die gaan zich alvast
2: verrassen.
1: Opwarmen voor wat er gebeurt.
3: Ja, we gaan nog niet vertellen waar we heen gaan.
1: Nee. Oké, dat snap ik. Okay. Willen jullie over de club nog iets kwijt waarvan je denkt, ja, nou kun je toch staan?
2: Nou, het is zo dat internationaal had je het net over. Wij hebben ons eigen koppeltoernooi altijd in november. Dat is het drukste koppeltoernooi van Nederland. Daar speel je altijd met z'n tweeën. En dan kunnen we 60 koppels, dus 120 man kwijt in het. En dan komen er ook altijd een aantal Zweden hier zelfs naartoe.
1: Oh ja?
2: Want die vinden het een geweldig toernooi bij ons.
1: En je doet dat met z'n tweeën? Ik neem niet aan dat je tegelijk de zoelstenen gooit met z'n tweeën.
2: Normaal gesproken heb je drie onderbeurten. Als je libre speelt, zo noemen ze dat. En met koppelen ben je met z'n tweeën. Dan gooi je allebei één onderbeurt.
1: Okay.
2: De een begint en de ander maakt het af.
1: Okay. Nog iets waarvan je denkt, ik ben de secretaris en ik zou nog graag willen zeggen dat...
3: Nou ja, ik zou graag best wel wat nieuwe leden in willen schrijven natuurlijk. Vooral wat jeugdiger mensen. Want de oudste wat ik zei is 92. Ik denk dat het gemiddelde zo richting 70 is, misschien wel ouder. Dus ja, altijd welkom. En we beginnen weer op 3 september.
2: We doen er wel veel aan, want we hebben in de beach gestaan, promotie maken. We staan nu hier. Over een paar weken doen we ook nog mee met de feestweek in Kudelstaart.
3: Ja, donderdag 25 juni is dat, vanaf 7 uur 's avonds.
1: Okay.
3: Ook in het dorpshuis.
1: En even voor de goede orde, 3 september beginnen jullie weer.
3: Dat klopt, ja.
1: Dat is op een donderdag.
3: Donderdagavond 3 september, kwart voor 8.
1: In Kudelstaart.
3: Ja.
1: In het dorpshuis.
3: Ja.
1: En... als je denkt van, ik wil in ieder geval kennis maken. Misschien kunnen ze nog even meedoen die avond.
2: Dat kan. Ze kunnen één avond sowieso helemaal vrijblijvend meedoen zonder ook lid te zijn. Vinden ze het dan leuk, dan kunnen ze dus lid worden.
1: Ja.
3: Ja, zeker. En je kunt natuurlijk inderdaad ook even komen kijken 25 juni. Dan kan je ook alvast oefenen.
1: Want dan is?
3: Dan is het tijdens de feestweek een sjoel instuif. Op de donderdagavond in het dorpshuis. En dan hebben we ook nog wat andere spelletjes via de firma Heemskerk. Onder andere airhockey en tafeltennis, dat soort dingen. Dus ook voor de jeugd. Niet alleen sjoelen, maar ook andere dingen.
1: Oké, nou ik wil besluiten met... ik vond het een leuk interview. En als ik van sjoelen had gehouden, was ik geheid even gaan kijken.
2: Ik ben altijd welkom.
1: Ja, ik ben niet zo'n sjoeler, denk ik.
3: Wat vind je er niet leuk aan?
1: Nou ja, ik vind allerlei dingen, lijkt zoveel dingen, dat ik niet nog eens een keer in de rij kan zetten. Maar stel dat ik de geest krijg, dan kom ik kijken. Ja?
3: Heel prima.
1: Oké, dan gaan wij verder met muziek. En dat wordt een nummer dat origineel uitgevoerd werd door de Chirels in 1969. En in 1959 moet ik trouwens zeggen. En een grotere hit daarmee, het is een andere groep, dat zijn de Mama's en de Papa's. En dan heb ik het over Dedicated to the One I Love. En de leadzang van die groep is Michelle Phillips. Maar het vertrouwde geluid van die Mama's en de Papa's, dat heen en weer zingen tussen verschillende zangers en zangeressen, en met name tussen de heren en de dames, is duidelijk. Overigens heb ik een interview op een LP staan waarin zij zelf melden dat zij toch echt als groep de beste zanger zijn. Beter dan de Beatles. dat gaat mij een tikje te ver. Maar laten we zeggen, het was allemaal prima aan te horen. Daar laat ik het maar bij. De mama's en de papa's met Dedicated to the One I Love.

Ja, dat waren de mama's en de papa's. En we gaan nu naar How Deep Is Your Love. Ja, en dan denk je misschien dat we naar de Bee Gees gaan. Want die kwamen met dat nummer in 1977. En dat werd toen een geweldige hit. Maar ik had toch een beetje problemen met die kopstemmen van die Bee Gees. En terwijl die oude Bee Gees, ja, die vond ik nou net hartstikke goed. Ik kon er niet aan wennen. En dat het ook anders gezongen kon worden, dat liet een boyband horen. Met een uitgave uit 1996. En dat was het eerste nummer van die boyband zonder Robbie Williams. Ik weet nog dat ze het brachten bij het tv-show van Ivonie. En dat was hun afscheid in Nederland. En ja, ik zie nog al die meiden tranen met tuiten op de tribune. Want daar ging hun boyband. Nou goed, we gaan nog eens luisteren naar die jongens. En dat met Take That Dus, How Deep Is Your Love?

Abbott, How Deep Is Your Love? Hebben we geluisterd naar Take That. En op zaterdag rond deze tijd, dan vertel ik ook altijd even, wat is er in het weekend zoal in Aalsmeer te doen? Dan laten we dan meteen maar even zeggen dat we dit moment staan wij in de Ophelialaan. En als er wat te doen is, dan is het er in de Ophelialaan. Want dat staat helemaal vol met kramen. En het is heel gezellig. Het zonnetje schijnt. Denk je, waar zal ik vanmiddag eens naartoe gaan? Kom naar de Ophelialaan. En daar zie je ook ons staan met een mooie tent. Radio Aalsmeer. En ja, daar zwaaien we even. Dus als je er even terug zwaait, prima. In de muziek gaan we door met de man van de jaren 50 in Amerika. En dat is Elvis Presley. Ja, alles wat hij bracht, dat was zo ongeveer goud, mag je wel vertellen. En kwam er een plaat uit, dan was het gelijk een plaat met twee aankanten. En dat was bijvoorbeeld ook het geval met Hound Dog. Wat ik al zei, twee A-kanten. Want de andere kant was namelijk Don't Be Cruel. En Don't Be Cruel, dat is het nummer wat ik nu gekozen heb van Elvis Presley. En dat mocht niet zo heel erg duidelijk op de televisie komen. Want de heupbewegingen beneden zijn buik, die werden niet gewaardeerd in die tijd. Maar dat is later allemaal goed gekomen met hem. Don't Be Cruel, Elvis Presley.

Elvis Presley met Don't Be Cruel. En ik zei het daarnet al, zo rond deze tijd, dan vertel ik meestal wat er te doen is in het Aalsmeerse. En ja, ik heb uitgebreid gezegd dat we hier in de Ophelia aanstaan. Maar er is meer, want Korenmolen de Leeuw in de Zijdstraat is op zaterdag altijd open tussen 10 en 4 uur. En dan hebben we de dorpswandeling. Om 1:30 vanmiddag, dan kan je bij de historische tuin melden. Want om 1:30 dan is er een dorpswandeling door met name de Zijdstraat. En daarna om 3:00, dan is er nog in de historische tuin een veiling. En dat is bijzonder leuk om daar eens naartoe te gaan. En te kijken van hoe ging dat vroeger met zo'n veiling. Je mag zelfs een beetje meedoen. En instellingenpark, openluchtconcert Davanti. En dat is in de Ophelialaan van 3 tot 4 uur. Dus als je dan hier in de Ophelialaan gezellig rondloopt, dan kan je daarna nog naar Davanti gaan luisteren. En vanavond in Bagges muziekavond met verhalen. En Bagges, dat is in de Gerberastraat. En dat is vanavond vanaf 9:00. Morgen is er een concert van het muziekvereniging Flora. En dat is in Kudelstaart in Clubgebouw aan de Wim Kandreef vanaf 3:30. Ja, en dan zoals elke week een nummertje van de Beatles. En ook vandaag natuurlijk, en dat kan niet missen. En in het begin van deze eeuw, toen waren George Harrison en de directeur van het Cirque du Soleil bevriend. En die waren lid van dezelfde motorclub. En in een praatje toen kwamen ze op het idee om een voorstelling van het Cirque du Soleil te maken. En dan met alleen nummers van de Beatles. En George Martin, dat was natuurlijk de producer, die kreeg toegang tot alle originele nummers. En dat is ook logisch, want die had hij zelf gemaakt. En zijn zoon Giles, die ging mee aan het werk. Er werd allerlei muziek van de Beatles gemixt, solo's aangepast. En uiteindelijk stond er een complete show met nummers van de Beatles in het Cirque du Soleil. En tot een lengte vandaag heeft deze show gedraaid in Las Vegas. George Harrison die heeft helaas de première die in 2006 plaatsvond niet mogen meemaken. Hij overleed eerder. Tot 2024, 7 juli 2024, draaide die show. Ik laat graag een nummer horen. En het is een mix tussen Eleanor Rigby en Julia. Het is heel bijzonder. The Beatles met Eleanor Rigby en Julia.

Ja, daar zijn we dan. En dit was een echt heel bijzonder nummer. Allerlei muziekachtergronden die gemixt zijn uit andere nummers van de Beatles waren hier te horen. En dat was dus speciaal voor de show. En ja, dat heeft dus een jaar of 20 gedraaid. Overigens gaan we met de muziek verder met de Beach Boys. Met een wat minder bekend nummer. En dat nummer dat is Kokomo. En Kokomo, dat is een niet bestaande plaats op de Caribische eilanden. En ja, het stamt uit 1988 en dat komt van hun album Cocktail Kokomo.

Ja, dat waren ze dan. En de Beach Boys, hè, met Kokomo. Een wat onbekende nummer. Ja, en op deze dag natuurlijk ook een nummer uitgezocht door Martjan. En zij koos natuurlijk voor de salsa-achtige klanken. En dat gaat er wel in deze mooie dagen. Het wordt een nummer van Los Super Seven. En dat is een Latijns-Amerikaanse supergroep. Die werd opgeroepen in 1998 en het is niet een vaste groep. Het is een soort collectief van gerenommeerde artiesten die soms samenkomen. En dan, ja, dan spelen ze allerlei stijlen. Je hoort nu Compresinolos. Lekkere Latijnse klanken.

Ja, dat waren de zonnige klanken die Marjan voor mij uitzocht vandaag. En we gaan natuurlijk ook vandaag naar het lijstje van de vaste luisteraar. En hij wil graag horen een nummer van China Eastern. En dan wel Morning Train. En dat nummer Morning Train, dat kwam eigenlijk uit onder 9 to 5. En dat was in 1981 van het album Take Mine. Oorspronkelijk was de titel dus 9 to 5, maar dat was een probleem. Want Dolly Parton die had een gigantische hit met 9 to 5. En dat was een heel ander nummer. En dit nummer gaat over een vrouw die de hele dag op de man zit te wachten. En tot hij thuis komt van zijn werk. Nou, die Gene Easton die had er over de hele wereld een gigantische hit mee. Morning Train, ja, of eigenlijk 9 to 5 van China Easton.

ja, dat was Morning Train. Morning Train, oftewel 9 to 5. Sheena Easton. Ja, toen dacht ik van, wat zit ik nu op mijn lijstje? En toen dacht ik, ik kan wel weer eens een nummertje draaien van Cliff Richard. Want die Cliff Richard in de jaren 60, ik moet zeggen, elke keer als er een plaat uitkwam van hem, ja, dan kocht ik hem. Ik vond het gewoon heel leuk. En er is altijd wel een reden trouwens, hè, om van hem iets te draaien. En dat is dit keer niet zo heel erg moeilijk. Ik heb namelijk gekozen voor Summer Holiday. En ik zie hem nog zo zitten achter het stuur van die rode dubbeldekker. Bakvol mensen op weg naar Griekenland voor een fijne zomervakantie. En weet je dat hij speciaal lessen heeft gevolgd om met zo'n mooie dubbeldekker te gaan rijden? En dat was dan in Londen. Maar toen ik later die beelden zag in de film, ja, toen dacht ik, dit is allemaal fake. Hij kijkt alle kanten op, behalve naar het verkeer. Maar goed, de theaters waren vol. Ik was er en er werd vrolijk meegezongen met Summer Holiday.

Cliff Richard met Summer Holiday. Ja, en de vaste luisteraars die weten het wel, hè. Zo op zijn tijd draai ik ook een nummer van de Hollies. Ja, die lag namelijk goed in mijn gehoor. Ik weet ook niet hoe het kwam, maar het was gewoon zo. En het werd allemaal ietsje minder toen Graham Nash de band verliet. Want de platenmaatschappij had het idee dat er een album moest uitkomen van alleen nummers van Bob Dylan. En die Graham Nash die vond dat je daar niet aan mocht komen. Maar goed, ik heb nu dus een nummer gezocht van de originele formatie. En dat is Have You Ever Loved Somebody? En dat nummer werd ook opgenomen door de Searchers op een later moment. Maar dat doe ik een andere keer. Nu dus de Hollies met Have You Ever Loved Somebody?

Ja, dat waren de Hollies met Have You Ever Loved Somebody. En dan gaan we door met 10cc. En met een van hun betere nummers, moet ik zeggen. Ze zijn in Barbados. En op een poster staat... Een poster voor National Airlines staat een stewardess. En die stewardess die nodig je uit om met haar luchtvaartmaatschappij met vakantie te gaan. En daaronder ligt een zwerver te slapen. En deze tegenstelling greep ze aan voor het nummer van hun album How Dare You. De titel kwam van de poster waar ik het net over had. I am Mandy. Fly me.

0: Ja, dat waren dus om te besluiten. Dat was dat ja, een plaatje wat ik volgende week gewoon nog een keertje ga draaien. Want het is 10cc. We staan hier dus nog op de markt. En het is in de Ophelialaan. Gezellig druk, mooi zonnetje. Ik zou zeggen, kom hier naartoe. En laten we nu maar gaan luisteren naar het nieuws.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. Twee geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn twee concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
3: Live vanaf locatie.
1: 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt.

0: Ja, goedemiddag. Daar zijn we weer met een speciale uitzending van Radio Aalsmeer. We zijn vandaag op Ovedia Onbeperkt. En deze uitzending is een speciale uitzending van Aalsmeer Actueel. Het komende uur zijn wij onbeperkt actueel. En we gaan een impressie geven van wat er allemaal gebeurt op de Ovedialaan. Nou, als u nog in de buurt zit en u zit erover te twijfelen, twijfel niet langer. Kom lekker naar de Ovedialaan. Er is hier van alles te doen. Heel veel kraampjes, je kan lekker rondsnuffelen. Heel veel te eten en er komt vanmiddag nog veel meer. Er komt een culinair feest op ons af. En nou, met dit weer binnen zitten, zonde. Kom van die bank, kom naar de Ovedialaan. En kom kijken bij Ovedia Onbeperkt. En ik heb ook een speciale radiogast vandaag. Ik sta hier met Peter. Hi Peter.
1: Hi.
0: Leuk dat je erbij bent. Je hebt het afgelopen uur al met ons meegelopen.
1: Ja, klopt.
0: Vertel een beetje wie je bent en wat je doet en hoe je hier terechtkomt.
1: Nou, mijn naam is Peter. Ik ben 19 jaar oud. Ik woon op een woonvoorziening in Aalsmeer.
0: Ja, zo goed. Ja hoor, de microfoon goed bij je mond.
1: Ja. Hoe je terechtkomt. Ja, ik ben mezelf aangemeld.
0: Ja.
1: Via de website van Onbeperkt Ovedia. We gaan je vroegen van wat wil je doen en daar zet ik je dan bij. En toen zei ik van ik wil heel graag op de radio. Ik zei ja, dat is goed, zeiden ze toen.
0: Wat leuk hè?
1: Een beetje gekomen.
0: En je hebt ons al een uurtje geholpen, een beetje bij de knoppen gestaan.
1: Ja. Ja, klopt.
0: En een beetje gekeken hoe radio wordt gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, leuk. En je maakt ook zelf muziek, zei je?
1: Ja, klopt. Ik speel gitaar.
0: Wat leuk. Akoestisch of elektrisch?
1: Akoestisch.
0: Ja, en daarnet was Jan natuurlijk. Die had hele mooie muziek uit onze jeugd.
1: Ja, jeugd.
0: Speel je dat ook?
1: De Rolling Stones, Jimi Hendrix, dat soort nummers.
0: Zo. Jimi Hendrix is niet eenvoudig.
1: Nee, maar dan met barré-akkoorden. Gewoon dat ik makkelijke akkoorden pak.
0: Wat leuk, wat leuk. En je woont in in ons tweede huis, hè?
1: Ja, bij de Beethovenlaan.
0: Oké, en dan zit je met een paar andere mensen?
1: Ja, met 6 cliënten.
0: Oh, wat gezellig.
1: En dan gewoon gezelligheid, spelletjes doen, eten. Een beetje leuke dingen doen. Af en toe eruit en gewoon wandelen. Dus af en toe gewoon een beetje naar buiten gaan. Dat soort dingen.
0: Wat leuk. En je hebt ook nog een baantje, hè? Of een baan.
1: Ja, een baan. Ik werk 5 dagen bij dagcentrum Middelpolder in Amstelveen.
0: Zo, dat is een volle baan. Ja,
1: 5 dagen achter elkaar.
0: Goed zeg.
1: Ja. Ja.
0: Wat vind je van dit evenement?
1: Ja, wel gezellig. Leuk ook.
0: Ja?
1: Ja.
0: Je hebt natuurlijk bij ons gestaan. Heb je vanochtend nog, voordat je bij ons kwam, heb je toen nog een beetje rondgekeken?
1: Eventjes een rondje gelopen. Daarna gewoon hier naartoe gegaan.
0: Ja, leuk. En je hebt ook een heel schema, hè? Want je gaat straks weer verder naar je volgende project.
1: Ja. Ja.
0: Waar ga je nu naartoe?
1: Naar de Witte Bol.
0: Kijk eens, je gaat naar de slijterij.
1: Ja.
0: Nou, dan zal het ook gezellig zijn.
1: Ja, denk het wel.
0: Zeker weten. Nou, hartstikke bedankt. Heel leuk dat je er was.
1: Ja.
0: En we zien je straks misschien nog.
1: Ja, is goed.
0: Fijne dag, hè?
1: Fijne dag.
0: Oké. Hoi, Peter.

0: uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer, stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Zeker doen. En daar zijn we weer vanaf de Ophelialaan met Ophelia Onbeperkt. En we staan nog steeds te kijken hoe iedereen hier lekker geniet van alles wat er gebeurt. De kraampjes worden druk bezocht. Mensen lopen lekker te eten en te drinken. En bij ons is aangeschoven een nieuwe gast. Eigenlijk iemand die niet alleen te gast is, maar ook ons komt helpen met het radiomaken. Bart, ja? Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hi Bart. Hoe gaat het met je?
2: Heel goed.
1: Ja, vind je het een leuke dag?
2: Ja, zeker. Het is wel warm, maar...
1: Heerlijk, hè? Dat is wel niet,
2: lekker he? Drinken en wat eten.
1: Precies.
2: Goed ventileren. Ik heb net weer vers water op. Dus het is wel lekker.
1: Lekker, hè? En je bent hier ook bij een aantal winkels kom je kijken ook, hè? Je gaat een beetje meewerken hier. Waar kom je net vandaan?
2: Ik ben begonnen bij de Keurslager.
1: Zo.
2: Voor sta ik hier.
1: Ja.
2: En straks om 2 uur sta ik bij de vishandel.
1: Wat goed, zeg. Dus je doet de slagerij... Radio en vis. Nou,
2: ja.
1: Geweldig. Ja, dat is toch prachtig. Wat heb je vanochtend... heb je nog wat leuke dingen gezien bij de slagerij? Of iets geleerd? Of iets wat je niet wist?
2: Ja, ik heb goudbootjes rondgedeeld.
1: Oh, dat is leuk. Dan ben je altijd wel populair.
2: Ja, zeker.
1: Ja. En wat ga je straks bij de vishandel doen? Denk je?
2: Geen flauw, denk ik. Laat me verrassen.
1: Je laat je verrassen. En heb je ook nog tijd gehad om een beetje rond te kijken?
2: Ja, zeker. Ik ben al bij een aantal vrienden geweest.
1: Leuk.
2: Tegenover ons zit onze grote vriendin Jane Freken.
1: Kijk eens. Je maakt gelijk goed reclame.
2: Ja.
1: Dan moeten we het, om het eerlijk te houden, moet je er nog in ieder geval 2 andere noemen. Anders krijg ik ruzie straks.
2: Ik was ook al even bij Amsterdam geweest. Kijk. Is hier al iemand? Ja. Buurvrouw.
1: Ja. Kijk, je bent bekend hier, Bart. Ja. Iedereen staat naar je te roepen. Ja, wat leuk.
2: Kijk.
1: Ja.
2: Daar bij Manisha staat iemand die ik ken van Amsterdam. Gerda.
1: Kijk eens.
2: Die staat er ook.
1: Dus er is genoeg te doen.
2: Ik draai even naar Gerda, maar ze ziet niks.
1: Nee, er is genoeg te doen. Hè? En wat staan ze allemaal te doen? Ze hebben allemaal verschillende winkeltjes.
2: Dingen te kopen, dingen te verkopen. Het is echt...
1: Leuk hoor. Vertel eens wat over jezelf, Bart. Wat doe je normaal gesproken overdag?
2: Ja, ik ben Bart. Ik ben 26 jaar. Ik werk 5 dagen in de week bij Ampersand.
1: Ja, wat leuk.
2: En wat dat? Zijn heel veel... dat is een koffiehuis, restaurant en bakkerij. En ik sta voornamelijk veel in de bakkerij... In de winkel en bij de pakkettenstaak.
1: Oh, dus gewoon een thuiswedstrijd voor jou eigenlijk. Ja,
2: ja, ik ben ook opgegroeid in die dorp. Ik heb 20 jaar in die dorp gewoond.
1: Echt waar?
2: Naast meer.
1: Leuk.
2: Nu ook al 6 jaar in Uithoorn. Zowel bijna.
1: Uithoorn. En ook in ons tweede huis? Of heet het anders?
2: Ja, bij ons tweede thuis woon ik.
1: Tweede thuis, ja. Ja, wat goed.
2: De Leopoldlaan.
1: Ja, leuk. En met een paar andere mensen.
2: 6 bewoners in totaal.
1: Ja, leuk. Dat is wel gezellig, toch? Hoef je ook niet alles zelf te doen?
2: Ja, zeker.
1: En heb je nog hobby's of kom je er niet aan toe met al dat werk?
2: Ja, sowieso voetballen, hardlopen, tennis. Tegenover mij staat een voetbalmaatje, Onno.
1: Kijk eens.
2: Die staat daar.
1: Ja.
2: Kan niet een beetje? Moet allemaal gezwaaid doen die mensen.
1: Kan niet een beetje?
2: Oh.
1: Kan hij een beetje voetballen of speelt hij vals?
2: Hij is heel goed. Hij is onze topspeler.
1: Oh, echt waar? Dan moeten we aardig tegen hem zijn.
2: We kunnen niet zonder hem, want dan wordt het. Zonder hem valt het team uit elkaar.
1: Precies. Jij gaat ons vandaag helpen. Je gaat zo, we gaan zo weer even naar de muziek. Maar dan kun jij mij helpen om een gast, een vrijwilliger, ergens op te zoeken. Dan gaan we die straks samen interviewen.
2: Oh, laat me leuk.
1: Ja, gaan we doen. We gaan even naar de muziek.
2: Ik heb al een beetje in gedachten Wick interviewen.
1: Ja, jij gaat de slachtoffer zoeken. Nou, dan gaan we dat gauw doen.
2: Ik ga of Marion vragen of we gaan Jenny even vragen.
1: Nou, dat wordt gezellig. We gaan even naar de muziek en dan komen we zo met iedereen weer terug. Ja,
2: tot
1: zo.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off?

0: Ja, heel mooie sfeervolle muziek, maar wel hele rustige muziek. Terwijl in werkelijkheid het op de Ophelialaan een groot feest is. Er is een drukte van belang en Ophelia Onbeperkt is er vandaag. Hartstikke leuk met de markt, met allerlei leuke dingen, activiteiten. Er wordt gedanst, rolstoeldansen, er is muziek. Er komt straks nog een heel culinair festijn op ons af. En we hebben Bart te gast. Bart ja. Is ook van Ophelia Onbeperkt.
1: Ja.
0: En Bart, we hebben jou een uurtje, dan laten we jou meewerken. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Maar we hebben je hard aan het werk gezet, want je hebt ook gevraagd om een interviewgast te gaan vinden.
1: Ja, die heb ik gevonden.
0: Ja, wie heb je uitgenodigd?
1: Iemand die ik al 33 jaar ken. Marion van de PSP-zaal.
0: Goedemiddag,
1: Marion. Die ken ik al 23 jaar.
0: Kijk eens aan.
1: Ja, ik zit het vriendschap op je gezicht.
2: Zien we elkaar heel veel.
1: Ja.
2: Als je bij de Ampersandwinkel bent. Als
1: ja.
0: Je oh, we hebben eventjes geen geluid, Marion.
1: Zeker.
0: Je moet de vraag nog een keertje stellen, want het geluid ging even niet door, geloof ik.
2: Komt hij aan?
0: Je krijgt er van mij wel. Hier.
2: Oké. Ja?
0: Stel de vraag nog maar een keer. Vraag maar even wie ze is en wat ze vandaag komt doen.
2: Oh, hij was uit.
0: Even wat schakelen, maar we gaan gewoon weer opnieuw beginnen. Ja, je had Marion uitgenodigd. Heb je een vraag voor Marion?
1: Ja. Wat brengt jou hier op deze mooie dag? Of heel beperkt?
2: Nou, wat brengt mij hier op deze mooie dag? Ja. Ik vind het ontzettend leuk om hier vrijwilligerswerk te doen. Voor eerst was het Downtown Ophelia natuurlijk. Ja. Dat weet jij ook nog heel goed, Bart. En nu is het Ophelia Onbeperkt. Mm. En ik vind het heel fijn om vrijwilligerswerk te doen in Aalsmeer. En ik woon hier ook om de hoek bij de Ophelialaan. Ah, nee, aan de andere kant, Bart. Maar dat zien de mensen op de radio niet als jij met je vinger gaat wijzen natuurlijk.
1: Nee.
2: En ik loop hier altijd met de hond door de straat. Ja. Dus ik ken ontzettend veel mensen. En daarom zie ik jou ook vaak bij Ampersand natuurlijk. En dan vind ik het heel belangrijk dat we hier een mooi feest met elkaar kunnen maken op de Ophelialaan.
1: Zeker. Daar ben ik er blij mee.
2: Heb je nog een vraag voor mij, Bart?
1: Oeh.
0: Misschien wat ze vandaag staat te doen. Want ze staat in een mooi geel t-shirt voor de mensen die...
1: Ja, je staat een mooi geel t-shirt. Wat zij vandaag gaan we doen?
2: Ja, jij hebt een oranje t-shirt aan als deelnemer. Ik heb een geel t-shirt aan omdat ik vrijwilliger ben.
1: Ja.
2: En ik ben vrijwilliger in de infotent. En dat betekent... Nou, dat vertel maar wat ik jou vanmorgen heb gegeven.
1: Een rugzak en met informatie.
2: Wat zat er allemaal in de tas?
1: Een flesje.
2: Ja.
1: Water, t-shirts en een... Zo din.
2: Ja, dat heb je gekregen vanmorgen. Ja. Lekker flesje water. Dus dan kan je de hele dag kan je gewoon lekker doorkomen. Dat doe ik in de infotent. Maar ik help ook iedereen op weg naar de winkels waar ze moeten werken.
1: Zo.
2: Als ze naar een andere winkel werken, dat we dan gaan kijken wat kan er schuiven op het rooster. Mm. Om het wel gezellig te maken. En om wel te kijken wat past dan wel goed bij je als deelnemer.
1: Want
2: soms wil iemand bij de kapper. Soms wil iemand bij Ridder & Co. Soms wil iemand heel graag bij de Jumbo. Of soms juist weer niet. Dus dan gaan we een beetje schuiven.
1: Ja, zeker.
2: En ik ken natuurlijk nu ook heel veel van jullie als deelnemers. Omdat ik dit al heel veel jaren aan het doen ben. Eigenlijk al vanaf het begin, hè?
1: Ja, in welk jaar is het begonnen dan?
2: Ja, volgens mij is dat wel 7 jaar geleden of 8 jaar geleden.
1: Jeetje.
2: Ja, en toen was ik eerst met mijn werk hier, met Solidoe. Hadden een hele leuke pipowagen. Gingen we schminken en spelletjes doen.
1: Ja.
2: En dat doet Solidoe nu niet meer.
1: Oh.
2: En nu ben ik er gewoon als vrijwilliger voor mijzelf.
1: Zeker.
2: Ja.
0: Nou, je doet het, Bart, ik ben mijn baan kwijt. Je doet het beter dan ik.
1: Ja.
2: Leuk. Heb je misschien nog een vraag voor mij, Bart?
0: Ja, voordat we weer naar de muziek gaan, heb je nog een vraag. Misschien wat ze straks gaat doen of hoe laat ze begonnen is. Of...
1: Wat ga je straks nog doen?
2: Ik ga straks natuurlijk lekker eten hier. Om 5 uur is het foodfestival.
1: Ja.
2: En dan ga ik heerlijk eten.
1: Moet je daar wat tickets voor hebben?
2: Daar moet je tickets voor hebben. Moet je kopen. Ja.
0: En waar kan dat dan?
2: Maar dat heb ik gekocht. Maar Bart, wat heb ik vandaag van jou gekregen?
1: Een armbandje.
2: Dat is heel jammer dat de mensen op de radio niet kunnen zien wat Bart een prachtige armband van mij heeft gemaakt.
0: Wow.
2: Met allemaal kleuren en de M van Marion.
0: Wat
2: dus
0: leuk.
2: Het is echt super lief dat Bart dat speciaal voor mij heeft gemaakt. Omdat we elkaar al hoeveel jaar kennen?
1: 23 jaar.
2: 23 jaar kennen.
1: Ja.
0: Wauw. Ja, ik nog maar 23 minuten, dus ik krijg hem niet. Dat vind ik ook terecht hoor. Ja, ja. Hartstikke leuk. En, ja, en als mensen nou zitten te luisteren en ze hebben spijt dat ze zich niet hebben aangemeld voor het Food Festival. Kan het nog, denk jij Bart?
1: Kunnen mensen zich nog aanmelden voor het Food Festival?
2: Dat weet ik niet, maar we hebben natuurlijk, het wordt georganiseerd ook bij Restaurant O.
1: Ja.
2: En als mensen nou informeren of op de website kijken bij Restaurant O,
1: ja,
2: daar kunnen ze misschien wel de informatie vandaan halen of er nog kaarten zijn. Ik denk niet veel, want ik heb ook gehoord van heel veel mensen in Aalsmeer die hier wel komen eten.
1: Zo.
2: Misschien zijn er nog een paar kaarten. Dan hebben ze echt serieus geluk.
1: Zo.
0: Maar je grijpt niet mis, want er zijn stroopwafels en weet ik niet wat ik allemaal heb gezien. Allemaal heerlijke dingen.
2: Veel te eten.
0: Ja.
2: Heel veel lekkere dingen te eten. Zeker.
0: Nou,
2: zeker.
0: Ik zou zeggen, kom van die bank af of kom uit die tuin en kom gewoon lekker naar Ovedialaan. En kom kijken bij Radio Aalsmeer en bij al die kraampjes. En misschien staat Bart er nog. Kun je nog even gedag zeggen?
1: Ja, zeker. En kom vooral voor rond 2 uur langs bij de vishandel, want daar sta ik zo meteen.
0: Ja, tuurlijk. Daar kunnen ze ook nog zien. Hartstikke leuk. Dan gaan we even naar de muziek en dan zijn we zo weer terug.
1: Ja, en wat het? Zelfs een handtekening mag altijd bij mij.
0: Oké, tot straks.

0: Ja, daar zijn we weer. Vanaf de Ophelialaan live en voor mensen die langskomen ook in kleur. En nieuwe presentatoren schuiven aan. Hi Marion, goedemiddag.
1: Hey Tjeerd, goedemiddag.
0: Jij komt hier gezellig naast me staan op de stand van Radio Alsmeer.
1: Zeker, want het is zulk lekker weer. Ik wil lekker heerlijk een paar uurtjes meedoen.
0: Gezellig.
1: Het is echt helemaal geweldig hier.
0: Ja, en we hebben nog een roving reporter erbij. Dennis is ook bij ons.
2: Ja, precies. Ik ga straks eventjes kijken of ik iets...
1: Of je iets interessants...
2: In de straat iets interessant kan zien, kan vinden. Om het ook eventjes iets interviewen of
1: even beeldend maken, want dit jaar hebben we geen beeld bij ons.
2: Precies.
1: Ik heb me laten beloven dat dit een uitzondering is, want bij de volgende Ophelia Onbeperkt hebben wij nieuwe locatie set.
2: Ja, precies.
1: Dat zegt niemand wat, maar ons als radiomakers wel. Zeker als je op locatie gaat. Dan krijgen wij... Stefan staat achter ons. Die staat al helemaal te juichen. Is het team aan de knoppen al voorgesteld?
2: Het team aan
1: Heeft
2: de knoppen?
1: Heeft iemand dat al gedaan?
0: Maar die verdienen nog wel een beetje aandacht.
1: Ja?
2: Ik kan jou nog niet horen. Oh, ik hoor jou nog niet.
1: Ja.
2: Nee, ik hoor je nog niet.
1: Nou, we hebben Ahmed aan de knoppen. Laat ik met Ahmed beginnen, want die heeft geen tekst. Want Ahmed, die woont ook in ons mooie dorp. Ahmed komt uit een ander land.
0: Ja, hij heeft een hele reis achter de rug. Hij komt eigenlijk uit, meest recent uit Syrië.
3: Nu hoor je mij wel. Zo, in één keer heel hard, sorry.
1: Ja.
3: Ik kom heel graag heel hard.
1: Oh ja. Maar we waren even Ahmed aan het voorstellen.
2: Ja.
1: Die komt uit Syrië.
0: En daarvoor Saudi-Arabië.
1: Daarvoor Saudi-Arabië.
0: Ja, en zelfs ook nog Dubai. Dus ja, dat is een hele reis geweest. En uiteindelijk kom je dan als meer.
1: Ja, precies. Ja. Maar wat blijkt nou? Die man heeft zijn hele leven bij de radio gewerkt.
0: Ja, en niet zo'n beetje.
1: In Egypte.
2: Nog niet bij ons.
1: Maar nu wel.
2: Oh, nu wel.
1: Hij zit nu achter de knop en hij zit helemaal... Nou ja, ik ken hem nog niet zo lang, maar hij zit helemaal te stralen. Hij vindt het helemaal geweldig.
3: He's shining.
2: Geweldig.
1: Dus wij hebben
3: glowing.
1: Wij hebben een nieuwe Radio Alsmeer medewerker, vrees ik. Met veel technische kennis wat we nodig hebben. Dus Ahmed, welkom bij Radio Alsmeer. Oh. Ja, ook de...
4: Thank you so much. My mic is not working. Ja.
1: Maar nu wel. Ja.
4: Ja, thank you so much for that.
1: Doe het even in het Nederlands, want dat kan je.
4: Een beetje.
1: Jawel, een beetje. Doe dat een beetje.
4: Ja, een beetje.
1: Ja.
4: Ik ben Ahmed, ik kom van Syrië, maar ik woon in Saudi-Arabië. En I work in a radio station all my life. Ik ben manager editor voor Radio NBC Group. Ik doe all the materials for music, podcast, intro, outro, all this thing, I do it before.
1: Al die dingen die we hier bij Radio Alsmeer nodig hebben, die weet jij.
4: Ja,
1: en daar gaan we gebruik van maken.
4: Ik kan doen, geen probleem voor mij.
1: Ja, goed
4: met
1: zo.
4: Stefan, waarom niet?
1: Stefan is ook heel blij, dus dat is helemaal goed.
4: Ja.
1: Dus Ahmed, welkom.
4: Bedankt.
1: Helemaal goed.
4: Ja.
1: Nou, en dan hebben we Stefan natuurlijk, die productie doet, zeg maar, voor vandaag. En,
2: ja.
1: Niet te hard praten, schat.
5: Ja, sorry. Ik weet de microfoon altijd zo te houden.
1: Ja. In de studio is het toch wat anders.
5: Ja,
1: en Stefan, waar kennen we je van? Ook maar weer bij Radio Alsmeer.
5: Ik doe gesproken All About Music op de dinsdagavond tussen 6 en 8. Dat is de afgelopen paar weken behoorlijk non-stop geweest. Maar daar gaat weer verandering in komen binnenkort. Dat heeft een reden, want ik ben heel erg achter de schermen bezig met de nieuwe systemen die we bij Radio Alsmeer krijgen. De locatieset waar ik het net al even over had. Dus het gaat allemaal nog mooier worden bij Radio Alsmeer. Maar we blijven de kwaliteit leveren die je gewend bent gewoon.
1: Goed zo. Nou, fantastisch. Zo.
5: Ja.
1: En jij doet lekker weer de hele dag Radio Alsmeer. Jij hebt de opzet gedaan. Je hebt ingepakt. Je doet de productie vandaag. Je gaat straks weer opruimen.
5: Zeker.
1: Dus jij bent de grote drijvende kracht achter in ieder geval deze locatieuitzending.
5: Dankjewel,
1: maar ook
5: schat.
1: Achter de andere.
5: Ja, ik vind het superleuk om te doen. Maar ook heel erg dank natuurlijk aan iedereen die mee heeft geholpen. Hè. Natuurlijk, we gaan nu al dankwoordje doen. Dennis, dankjewel. Ja, Dennis, dankjewel.
1: Nee, maar dit is wel voorstellen natuurlijk.
2: Precies.
1: Ja, precies.
5: Marion, dankjewel, lieverd.
1: Graag gedaan, lief schat. Nou, en dan Ja, Dennis had natuurlijk ook ingepakt vanochtend, toch?
2: Ja.
1: En je gaat straks ook weer opruimen.
2: En ik ga ook weer opruimen, precies. Ja, dat moet allemaal weer gebeuren.
1: Ja, natuurlijk. Precies. Nou, en dan hebben we Tjeerd. Maar Tjeerd had al gesproken de afgelopen tijd.
0: Ja, mensen zijn mij al een beetje zat. Dus we hebben leuke gesprekken gehad.
1: Wij zijn jou helemaal niet zat, toen
0: nee,
1: kom je erbij.
0: Nee, ben je gek. Maar, voordat je complimenten geeft. Nee, maar wat er heel leuk was, net hadden we Bart natuurlijk. We hebben natuurlijk mensen van de Onbeperkt initiatief. Die komen ook bij ons. Elk uur komt er een ander. En daarna gaan ze door naar andere winkels. En dat is hartstikke leuk. We hebben Bart gehad. We hebben Peter gehad. Ik geloof dat Peter zit nu bij Wittebol. En gaat straks nog vis verkopen, geloof ik. Dus ja, ze hebben van alles maken ze mee. Dus hartstikke leuk dat ze zo een dag mee mogen meedraaien in winkels.
1: Ja, het is echt heel leuk. En het is ieder jaar weer een feestje. En het is ieder jaar prachtig weer. Dus we gaan er hier ook we gaan er nog steeds wat moois van maken. Want we zijn zo'n beetje halverwege, denk ik, de dag. Ja. Dus
0: het is druk, maar niet te druk. Dus echt een aanrader om even te komen.
1: Na de volgende muziek gaan we... Nee, we gaan zometeen Dennis een zachte schop geven. En die gaat voor ons kijken. Want dit jaar is er geen beeld bij. Maar dus Dennis, jij moet het beeldend voor ons gaan maken.
2: Ik moet alles beeldend maken.
1: Ja, je moet vertellen wat
2: heel
1: je
2: veel
1: ziet.
2: Moet ik vertellen.
1: En je moet de mensen die achter de kraampje staan zo ook laten vertellen wat we niet kunnen zien.
2: Ik ga het proberen.
1: Goed zo.
2: Ik ga eens even je rondje. Nou. Zal ik anders Bart even meenemen? Gewoon gezellig?
0: Oh, dat vindt hij hartstikke top.
2: Ja. Vind je leuk. Ja, dat vind ik wel leuk.
0: Ja, hij moet wel om 2 uur bij de volgende locatie zijn. Dus dan gaan we gewoon snel muziek.
2: Oh, maar dat moet dan net kunnen.
0: Leuk, ja.

0: Ja, ja, dat is tenminste de muziek die echt aangeeft wat voor sfeertje er hier hangt. Hè. Er wordt lekker gedanst overal. En ondertussen is Dennis op locatie. Hij heeft Bart, onze gast, meegenomen. Want als je stage loopt bij Radio Alsmeer, dan is dat niet koffie drinken en stroopwafels eten. Dat doen wij dan. En dan laten we de stagiair heerlijk op een rapportage gaan.
1: Hoe bedoel je dat, Tjert?
0: Nou, hypothetisch.
1: Stel je voor dat er een stroopwafel op tafel ligt met één hapje eruit.
0: En daar heb ik ontzettend veel zin om die van jou over te nemen. Maar ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. Ik ga eens kijken.
1: Geeft niet. Ja.
0: Zou Dennis ons kunnen horen, denk je?
1: Nou, als we...
2: Ja, ik hoorde jullie, maar ik had nog geen geluid.
1: Oh, goed.
2: Dus maar ik heb nu geluid. Dat is hartstikke mooi. Hey, ik sta hier. Ik weet niet precies waar ik hierbij sta. Dus ik ga het even vragen aan Peter. Peter staat hier achter de hoe noemen we dat ook? Een stand. Is dat een stand? We noemen het een stand. Een stand van de braderie. Hey, Peter, wat hebben jullie hier allemaal?
3: Het zijn allemaal soorten alcohol-drinkbare drinken. Het zijn verschillende smaakjes. Dus je kan hier op het schaaltje staan proeverijdingen. Als je wilt proeven, kan dat. Je kan zelf zeggen van ik wil nog een flesje kopen. En dan later voor thuis nog kunnen drinken. Je kunt nog een fles wijn kopen met daarbij een lamp. Als de fles leeg is, zet je de lamp erin en dan kun je hem aanzetten. Dus en je kan hier nog een klein beetje van proeven als je dat wilt.
2: Wauw, en wat voor smaak hebben jullie allemaal? Wat is het? Moet even voor de mensen thuis die denken van oh, hé, maar dat wil ik wel. En dan kom ik even naar je toe. En dan maar wat voor smaken zijn er al?
3: Limoncello, deze smaak ook weer? Passion en chocola.
2: Chocoladesmaak, wauw. Drank met chocolade, ja, je hebt het voor me. Ja, voor mij is dat wel. Maar dat
1: en
2: is wel
1: Dennis, ja? Dennis ja? Ik weet uit goede bronnen dat Stefan dat geproefd heeft. Hey. Die was helemaal enthousiast over die drinkbare drankjes die daar bij jouw stand staan.
2: Ja, oké. En welke vond hij het lekkerst?
1: Ik meen ook die chocolade. Dit is dat chocolade. Je het zegt, ja.
2: Ja, nee, maar die andere, wat hebben we nog mee? Passion.

0: Met een klein slok.
1: Dat bedoel ik.
2: Zuur, man.
3: Wat is dat, een?
2: Zuur.
3: Zuur? Nou, dan ga ik ook even proeven hoor. Want volgens mij, dat kan niet. Het is niet, nee, is niet zuur, toch?
0: Nou ja, als er citroen in zit, is het misschien wel zuur. Dat weet ik niet, hè?
3: Nou, ja, het is natuurlijk echt drank, hè. Er zit wel, hoeveel procent zit er? Weet jij dat ook, Peter, of niet?
2: Ja, ik gok zoiets van.
3: Wat staat er? Oh, ik ga gelijk even kijken. Ja? 25% alcohol zit erin.
1: Allemachtig.
0: Ja. Nou, dan snap ik dat je daarvan gaat hoesten.
3: Ja, precies. Bart, die had even... Oh, hij gaat gelijk ook gek lopen. Nee hoor, dat ken haast niet voor zijn klein slokkie. Maar dat is dan passionfruit. Dan hebben ze ook nog limoncello. Ik ga ook even proberen gewoon. Ik ben er nou toch.
0: Ja, maar willen...
3: Oh, die is weer heel, ja, die is weer heel anders.
1: Het is 10-2,
3: echt,
1: hè?
3: Wel. Ja, precies. Die is wel echt limoncello. Nou, mocht je toch nog even gezellig naar Aalsmeer komen, naar de Auvelelaan. Er staat hier een stand met alcohol. En deze drie smaken, echt nou fantastisch. Heerlijk lekker. Ik zou het doen. Bart,
0: en er is
3: toch?
0: Zeker.
3: Zie je, achteraf is het weer lekker, hè?
2: Ik zou het zelf niet nemen, maar...
3: Oh, toch niet. Nee, maar je moet wel van alcohol houden, dat is het.
2: Als mensen het willen, mochten ze het nemen, maar ik ga niet doen.
3: Nee, precies. Nee. Okay. Ja, ieder is een ding, ieder is een ding.
1: Zo is dat. Dan gaan wij zo weer eventjes naar de muziek. Maar ja, gaan jullie lekker verder. Het is een hartstikke mooie reportage aan het worden.
3: Ja, toch?
1: We zijn heel benieuwd waar jullie straks vandaan komen. Wij gaan heel even naar de muziek.
3: Ja, is goed.

0: maakt wel geluid, maar ik hoor mezelf niet.
1: Ja, daar zijn we weer. Nou ja, het is nog steeds super gezellig op de Ovedialaan. Ovedia Onbeperkt is in volle gang. We staan heerlijk te genieten van de zon. Onze stagiair Bart is helaas vertrokken. Ja, voor ons helaas, voor hem hartstikke leuk. Die gaat door naar de vishandel.
0: Die gaat door naar de vishandel. Ja. Oh, heerlijk. Lekker. Visje.
1: Nou, dat is ook wel lekker.
0: Daar heb ik ook wel zin in. Ja. Ja. Ik krijg honger hier tussen al die lekkere luchten en spreken over eten en dat soort dingen. Heerlijk. Heerlijk.
1: Zeker, zeker. Ja. Dus gelukkig komt het voor ons dan gelukkig komt het journaal eraan. Gaan wij lekker van het journaal de gebruik maken. En dan zijn we daarna weer terug.
0: Met nieuwe gasten.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege een drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak. Onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
4: Live vanaf locatie.
2: 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt.

0: komen er vanzelf achter of die, we komen er vanzelf achter of die het doet of niet.
1: Nou, hij doet het hoor.
0: Deze doet het in ieder geval wel. Ik sta met Tjeerd, sta ik met twee gasten aan tafel. En ik mocht beginnen, want Tjeerd kent ze al, maar ik nog niet. En het is aan mijn rechterkant Bettina.
2: Ja, dat klopt.
0: En tegenover mij staat Ivo.
3: Helemaal goed.
0: Wie zijn jullie?
3: Ivo Rog, hardloper bij Team Hollander. Mijn zesde keer geweest dat ik met het team ben meegeweest. En hier vandaag aanwezig als vrijwilliger.
0: Oké, okay. Ik ga zo vragen wat Team Hollander is. Bettina, wie ben jij?
2: Ik ben Bettina Clemens. Ik kom uit Aalsmeer. En ik ben voor de achtste keer meegeweest met Team Hollander.
0: Oké, wat is Team Hollander?
2: Wij zijn een Europa Run team.
0: En wat is Europa Run?
2: Europa Run is een estafetteloop van 560 kilometer. Die je met 8 lopers doet. 4 fietsers en daaromheen een heel groot team van verzorging. En wij doen dat voor de palliatieve kankerzorg.
0: Het is om geld op te halen.
2: Het is zeker om geld op te
0: precies.
2: halen. Ja.
0: Want dat weet ik van de Europa Run dan. Maar meer weet ik er niet van. Maar jullie doen dat om geld op te halen. Dus mensen kunnen jullie lopen, jullie activiteit sponsoren. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Okay.
2: En wij staan hier vandaag omdat heel veel winkeliers van de Ovelialaan ons al jaren sponsoren. En wij willen dan heel graag wat terug doen. Een wederactie. En dit is natuurlijk voor hun een heel groot evenement in de Ovelialaan. En wij vinden het ontzettend leuk om daarbij als vrijwilliger aanwezig te zijn. En ons op die manier ook te laten zien dat we zeker wat terug doen. Ook voor deze mensen. Ja. Voor alles wat zij voor ons betekenen.
0: Ja, mooi. En Ivo, jij zei dat je al voor de zesde keer meedoet. Waarom doe je dat? En dan zo vaak.
3: Ja, ik weet
0: na één keer al van...
3: Nou, ik weet niet meer precies hoeveel jaar geleden het is. Dat moet ik heel eerlijk bekennen. Maar mijn zusje is overleden aan de gevolgen van kanker. En eigenlijk zo'n jaar daarna is mij gevraagd om een keer mee te gaan met de Europa Run. Dus ik heb eerst meegedaan met een ander team. En dat voelt voor mij echt als een middel om iets terug te doen voor de dingen die mij toen de tijd gegund zijn. En ik vind het gewoon een prachtig doel. Met alle huizen die ze hebben. Met alle dingen die zij doen voor mensen met kanker. Is het gewoon een fantastisch doel om in ieder geval iets terug te doen voor datgene wat zij toen de tijd voor mij hebben gedaan.
0: Ja, prachtig. En waar komt de naam Team Hollander vandaan? Want we hebben het over de Europa Run gehad. Maar waar komt de naam Team Hollander vandaan?
2: Team Hollander komt vandaan. Het zijn een broer en een zus. Michiel en Annemieke Hollander. En samen met hun zijn we dit team begonnen. En toen was het een naam, een naam, een naam. En toen zeiden het moet gewoon Team Hollander zijn. Want dat is hun achternaam. En zo geschieden. En we zijn team nummer 118. En dat krijg je vanuit de Europa Run. Daar kun je niet zelf kiezen. Nee. Maar dat nummer is ons ondertussen... Dat hou je gewoon. Ja. Totdat je niet meer meedoet.
0: Nee.
2: Maar,
0: Okay. Dus dat had net zo goed team 118 kunnen zijn.
2: Ja.
0: Maar dit is veel inspirerender natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
3: En zeker ook als we kijken naar waar onze teamleden vandaan komen... is de naam Team Hollander misschien nog wat treffender geworden ook.
1: Ja. Want? Is het overal,
0: al vanwege de broer en de zus.
2: Dat we overal nergens vandaan komen. Want ik kom uit Aalsmeer, maar we hebben mensen uit Den Haag. We hebben mensen uit Arnhem, uit Amersfoort, Deventer.
0: Doe maar.
2: En die zitten allemaal bij ons in het team. Want het team bestaat uit 25 mensen.
1: Zo.
2: En,
0: dus als je wat wil gaan doen, dan moet iedereen overal vandaan komen.
2: Precies.
0: Okay. En dan is het eerst een grote reunie, kan ik me voorstellen.
2: Ja, dat is het zeker. Ja, het is vandaag ook een kleine reunie. Want we zijn vorig weekend natuurlijk weg geweest. Want Europa Run is altijd met Pinksteren. Dus we zitten hier ook echt wel weer verhalen uit te wisselen. Van, ben je al een beetje bijgeslapen? Hoe is het? Doet je hoofd het alweer? Weet je dat?
1: Ja, als mede-hardloper. Hoeveel kilometer heb je nou gelopen vorige week?
3: Als ik mijn Strava mag geloven, heb ik 86 kilometer gelopen. Ja, in de laatste 48 uur.
1: Dat doe ik ook in 2 weken. Ja. Ongelooflijk. Allemaal achter elkaar. Korte pauzes.
3: Het is wel echt een estafetteloop.
1: Ja.
3: Dus ik heb wel gelukkig iets wat een rust tussendoor.
1: Maar goed zeg.
3: Maar als ik mijn benen dinsdag en woensdag vol voel, is het best een afstand.
1: Ik wou vragen, voel je ze alweer? Ja. Allemachtig, 86 kilometer in een paar dagen. Ja. Ongelooflijk. Goed hoor, maar dat is niet eens het enige, hè, de Europa Run. Want jullie hebben ook nog andere activiteiten waarmee je fondsen binnenhaalt. Heb ik onthouden. Kun je nog een paar van die andere activiteiten noemen?
2: Ja, dat kan ik zeker. We hebben één hele grote activiteit afgelopen jaar gedaan. En dat was een sponsorloop in Amersfoort. Ja. Hebben we echt de kinderen meegenomen van wat is de Europa Run. We zijn daar een hele dag op school geweest. Alle klassen rondgegaan om te vertellen van waarom ga je dan lopen. Bijvoorbeeld voor die kanjerketting of voor die pruik. Door je haar te doneren. En er is geld nodig om die pruiken te maken. Dus die kinderen gingen heel geïnspireerd op pad om sponsors te zoeken voor hun sponsorloop. En 2 weken later hebben we dat gedaan. En daar hebben we ruim ongeveer €20.000 mee opgehaald. De kinderen hebben €20.000 bij elkaar gelopen.
0: Wat een bedrag, zeg. Ja. Jongen.
2: Ja, dat is echt geweldig.
0: Daar krijg je toch kippenvel van?
1: Ongelooflijk.
0: Ja, waard hoor.
3: Ja. En als je de kinderen ook ziet rennen. En nou ja, Bettine heeft samen met haar zus heel veel tijd erin gestoken om dat allemaal te organiseren. Ja, je ziet aan die kinderen dat ze weten waarvoor ze het doen.
1: Ja, mooi.
3: Ja, dan gaan ze alleen maar harder rennen. Dat is echt bizar.
1: Ja, maar ook het idee dat het zo lukt. Hè. Zo'n mooi bedrag. Ja, wat goed zeg. Ja.
0: Wauw, wat goed.
1: Als de mensen nou, luisteraars, die denken van... Ja, er zijn natuurlijk hier ook op Ovedia onbeperkt veel goede doelen. Maar als het dit doel je nou aanspreekt en je wilt daar wat bij, aan bijdragen... Waar vinden ze jullie? Waar kun je misschien sponsoren? Kan dat? Ja, waar moeten ze naartoe?
3: Zeker. Ja? Naar de website gaan. Ja? Roperun.nl en dan... zoeken bij teams naar team 118 of team Hollander.
1: Ja.
3: En daar op de pagina staat een hele mooie blauwe doneerknop. En als je die aanklikt, dan kom je een heel eind.
1: Roperun.nl en dan zoeken naar team Hollander. Nou, hartstikke mooi.
0: Het is mij helemaal duidelijk. Ik weet wat ik straks ga doen.
1: Ja, hartstikke leuk. En we gaan even naar de muziekmaestro, Amat. Ja, dank jullie wel, team Hollander. Heel veel succes. En nog heel de fijne dag hier op OVDA Onbeperkt.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, leuk dat we hier mochten zijn. Dankjewel. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Zo, dat was even lekker gezellig. Hier een beetje in de schaduw staan dansen, dat is helemaal heerlijk.
1: Oh, ik wou dat ik, klinkt gek, ik wou dat ik jouw heupen had. Wat kan jij lekker bewegen? En ja, ik weet dat je ook danst, maar ja, het is wel aan te zien. Ik ga dat niet proberen na te doen.
0: Nou, dat was een paar jaar geleden was dat ook anders hoor. Dus, maar dat geeft. We doen ons best. In het zonnetje en in de schaduw een beetje dansen. Lijkt me helemaal prima voor
1: Heerlijk.
0: Deze zomer.
1: Ja.
0: Ja. Zullen we nog eens kijken of we Dennis kunnen vinden?
1: Onze razende reporter, zou die nog rondlopen?
2: Ja. Ik sta bij het podium.
0: Hij staat gewoon te luisteren.
2: Ik sta mee te doen.
0: Ja, oh, jij staat mee te doen.
2: Wat ik heb ook gewoon loodjes. Het is allemaal voor het goede doel, dus je moet gewoon meedoen eigenlijk. En een fantastische leuke prijs. Ik heb trouwens al één prijsje gewonnen. Jawel.
0: Oké, wat heb je gewonnen?
2: Eigenlijk ben ik al zover. Een taart.
0: Je hebt een taart gewonnen.
2: En even kijken, wat is het? Een aardbeienstol of zo. Wat is het? Ja,
0: slof,
2: zoiets.
0: Misschien.
2: Snit. Zoiets. Ja.
0: Oh ja, oh lekker. Ja. Dus, zo met zo'n zachte bodem en van die frisse slagroom erop. Ja. En heerlijke ruikende aromatische aardbeidjes.
2: Kijk, hij zit niet in de doos, hè? Want anders dan gaat het niet goed komen natuurlijk met hem.
0: Heb je hem al op dan?
2: Nee, ook niet.
0: Ook niet. Oh,
2: okay. Maar ik kan hem ophalen.
0: Oh, je mag hem ophalen. Ja. Maar dan krijg je alsnog zo'n... Het water loopt me in de mond. Ja. Oké. En heb je nog meer loodjes waar je op moet wachten dan?
2: Ja, ze zijn bijna zover. Deze ronde is bijna over. Alleen weet ik eventjes niet. Ik weet even niet welke kleur. Okay.
0: Ik weet ik ook niet. 78.
2: Ja. Is ieder voor 78.
0: Ja.
1: We gaan voor je duimen.
0: Ja, we gaan voor je duimen.
1: Wat heb je verder nog gezien, Dennis?
2: Nou ja, ik heb van alles gezien. Er zijn natuurlijk ook overheerlijke poffertjes. Poffertjes hebben ze hier ook in de Ovelina. Stroopwafels. Echt in allerlei
0: verse,
2: soorten. Hele verse stroopwafels.
0: Een steentje met stroopwafels, dat klopt. Ja.
1: Oh. En wij staan hier naast de loempia's van Danny.
2: Loempia's, ja. Loempia's heb je natuurlijk ook.
0: En ik heb ook koffie met wat lekkers, heb ik ook gezien.
1: Ja.
2: We hebben natuurlijk ook... want deze prijzen zijn klaar. Je hebt natuurlijk ook een heel mooi kinderplein hier.
1: Oh ja.
2: Zal ik daar heel even... Ik ben er nou toch bijna.
0: Ja, loop even naar het kinderplein.
2: Even naar het kinderplein. Even kijken hoe het hier allemaal gaat. Hoe gaat het hier bij het kinderplein? Wat ben jij aan het doen? Ben je aan het schieten? Er staat er een met een heel groot geweer staat er hier te schieten. Maar dat is natuurlijk... ze hebben hier ook lasergamen voor de kinderen.
1: Wow.
2: Dus dat is zo leuk. Hè? Ja, lasergamen, hè? Ja. Ze hebben alleen geen tong. Kun jij wel een beetje praten?
3: Ja.
2: Oh ja, daar
0: ja,
2: komt
0: hier
2: geluid
0: komt
2: uit.
0: Geluid hier uit. Komt geluid uit, ja zeker.
2: Hé, hey, maar wat heb je allemaal gedaan hier op het kinderplein?
3: Alleen maar nog een lasergame. Ook gewoon die koe.
2: Oké, alleen lezen. En heb je dat dan met broertjes of zusjes gedaan? Hoe heb je dat gedaan?
3: Broer en zusje.
2: Oh, wat leuk. En wie heeft er gewonnen?
3: Ik weet het niet.
2: Oh, nee. Nou ja, ze zijn in ieder geval heel erg leuk bezig. Ik zie, ja, ze gaat met echt zo'n hele grote kun. Ja, het is dat er geen beeld bij zit. Maar het is zo'n heel grote kun met, lezen. Ik vind het eigenlijk wel, zie je de lezen wel? De lezen zie je bijna niet. Want het is natuurlijk zon schijnt ook, hè?
3: Ja.
2: Maar het ging wel goed.
3: Ja.
2: Oké, gelukkig. Ben je ook al met de brandweerwagen meegegaan? Of iets met de brandweer gedaan?
3: Nee.
2: Of de politiewagen?
3: Nee.
2: Dat kan, hè? Volgens mij kan je met de politiewagen mee.
3: Dat weet ik niet.
2: Oké. Heel veel plezier hier nog, hè?
3: Ja. Oké, dan.
2: Wat is jouw naam ook alweer? Wat is jouw naam?
3: Clara.
2: Veel plezier, hè? Oké. Nou, dat is het kinderplein. En dat is ook fantastisch. Hartstikke leuk. Hey, kijk.
0: En wat is er nog meer te doen, behalve lezen gamen?
2: Even kijken. Wat is er dan nog meer te doen? Je kan ook... op een rodeo. Is hier ook een rodeo? Je kan op een rodeo zitten. En ik zie ook nog een ja, hoe noemen we dat ook? Zo'n waar je overheen loopt. En moet je eerst naar boven, dan ga je weer naar beneden. En dan moet je tussen een paar palen door. En dan moet je weer tussen iets ronds door. Of weet ik veel wat. Dus dan ga, ja,
0: een soort hindernisbaan of zo klinkt het.
1: Vanuit de verte met mijn ogen knijpen zie ik ook pijl en boog schieten. En
2: ja,
1: ik zie een springkussen.
2: Ik zie ook nog iets met een, ik zie ook nog iets waar je een ballen in kan gooien. Een rond ding waar je ballen in kan gooien. Nou, en daar ook nog, en nog een springkussen. Ja, dus is echt fantastisch. Ook goed voor de kinderen gezorgd. Om hier ook lekker te vertoeven in ieder geval. Zeg.
1: Ik zie nu ook twee kinderen die hun vader aan het doodschieten zijn.
2: Van dat is niet goed. Dat is niet goed.
0: Dat was niet de bedoeling.
2: Dat is niet de bedoeling, denk ik. Nee.
0: Hoe zit het met die brandweerwagen, Dennis?
2: Nou, die staat er wel. Maar ik weet niet wat ze daarmee kunnen doen. Ik zal eens even kijken. Ik zie ook degene.
0: Heb je niet een leuke brandweerman waar je even wat aan kan vragen?
2: Volgens mij, ik zie ook geen brandweermensen erbij staan.
0: Ik mag ook een brandweervrouw zijn, ja.
2: Dat
0: zeker.
2: Mag ook?
0: Ja.
2: Oh, oké. Okay. Volgens mij, ik zie... Nee, er staat gewoon helemaal niemand bij.
1: Ze zullen het gisteren wel druk hebben gehad.
2: Oh ja, ja, ja.
1: De bliksem sloeg
2: in, natuurlijk wat, hè. Ja, was, ja.
0: Oh, maar ze lopen hier, die brandweermensen.
2: Oh,
0: hallo, okay. Meneer.
2: Oh, daar ga
0: hallo, meneer de brandweerman.
1: Kom eens op.
0: Ja. Ze staan heel moeilijk naar me te kijken, want ze vinden het heel eng.
2: Oh.
0: Kom even.
1: Ze kijken heel
0: dappere
1: gelukkig.
0: Dappere brandweermensen, kom even hier.
1: Goedemiddag, welkom bij Radio Alsmeer.
0: Ja. Hallo.
1: Leuk jullie te hebben.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, deze doet ook, joepie joepie. Goedemiddag, wij waren op zoek naar brandweermensen voor in die brandweerauto. Zijn jullie dat? Hoe leuk is het om met die kinderen in die brandweerauto te rijden, vroeg ik me af.
5: Met de kinderen is het hartstikke leuk. Met de kinderen is het hartstikke leuk om in de brandweerauto te rijden.
0: Ja, is dat leuk?
5: Ja, joh. Want alleen een beetje warm vandaag.
0: Is het warm vandaag? Ja. Ja. En hadden jullie het gisteren nog heel druk gehad met de regen?
1: Op de Uiterweg.
4: Ja, we zijn inderdaad ook op de Uiterweg geweest gisteren.
1: De brand, hè? De bliksem sloeg in, hè?
4: Ja. Daar hebben we helaas niks van kunnen redden.
1: niks meer kunnen redden? Nee?
4: Nee, we kwamen er moeilijk bij de brand.
1: Ja. Voor mensen die het hebben gemist, ik zal even samenvatten voor mensen die hebben het gemist. Onweer gistermiddag ineens. Bliksem sloeg in een rieten dak.
4: Ja.
1: En het was aan het eind van Uiterweg. Jullie werden daar volgens mij uren staan blussen. Hè?
4: Ja, klopt. Volgens mij werden we om 16:45 opgepiept. En we waren volgens mij om 21:45 terug op de kazerne.
1: Allemachtig. En jullie werken op de kazerne hier in Alsmeer?
4: Ja, klopt.
1: Kijk eens.
4: En we waren al compleet. Politie zag het gebeuren. Die kwamen net van het water af met de boot. Vanwege de onweer. Dus sneller konden we eigenlijk niet handelen. Maar helaas mocht het niet baten.
0: Nou, wat jammer. Ja. En zijn jullie wel nu uitgerust genoeg om nog weer met de brandweerauto rond te rijden?
5: Voor Ophelia beperkt zijn we zeker weer beschikbaar.
0: Oké. Okay. Ja. Doe je dit te langer?
5: Ik denk dat dit het vijfde jaar is.
0: Het vijfde jaar?
5: Ja.
0: Oh, dan kennen ze jullie allemaal al.
5: Ja, van de ethos die belt me ieder jaar op.
0: Dus kom je ook langs.
5: Dan zeg je, Martin, heb je weer tijd? Ja. Dan zeg ik, nou, kom wel weer kijken, Frank.
0: Ja, dat is helemaal
5: dan zijn we weer een dagje van de partij.
0: Nou, fantastisch.
5: Ja, toch?
0: Nou, dan kunnen we aan Dennis doorgeven dat de brandweermensen er weer aankomen. En dan jullie vast nog heel veel kinderen blij
5: en
0: maken.
5: In ieder geval een geslaagde dag.
0: Ja.
1: Wat leuk dat jullie
4: dit
1: doen.
4: Ik denk dat we 2 weken de meeste kinderen blij maken. Dan hebben we de open dag. Dan gaan we meer rondjes rijden als vandaag. Dan moeten de buurt ook een beetje tevreden houden.
0: Oh, wat leuk. Over 2 weken, welke datum is dat?
4: Zaterdag 13 juni.
0: Zaterdag 13.
4: Iedereen welkom bij de kazerne. En dan zullen er meer rondjes worden gereden dan
0: ja, precies.
1: Echt,
0: ja. En gaan jullie dan ook fikkies maken en
4: zeker.
0: Auto's opknippen en zo?
4: Inderdaad. Ja.
1: Maar rondjes rijden met de kinderen aan boord.
4: Ja.
1: Dus als je kleine kinderen hebt, kun je 13 juni bij jullie langskomen op de kazerne.
4: Klopt.
1: Die mogen in de brandweerauto rondrijden, racen door Alsmeer.
4: Ja, klopt.
1: Wauw.
5: Rondje varen, daar zijn de plas. Een rondje varen op de Westzijnde Plas.
0: Ja, dat is zo leuk.
5: Van 11 tot 4 zijn we iedereen welkom.
0: Hartstikke goed.
1: Nou, daar gaan we.
0: 13 juni van 11 tot 4 op de kazerne in Aalsmeer.
4: Ja.
0: Ik hoop dat iedereen het gehoord heeft.
4: Hoop ik ook. Tot
0: mannen,
4: dan.
0: Nog een hele fijne dag.
4: Hetzelfde.
1: Dankjewel, hè. En bedankt voor gisteren. En dan gaan wij weer naar de muziek, denk ik. Of zullen we... Ja, dan gaan we naar de muziek.

0: Ja, ja. Ja, ja. Nog steeds live vanaf de Ophelialaan. Ophelia onbeperkt. Ik zie een leeuw komt eraan lopen.
1: Leo?
0: Leo, maar gelukkig is het een... ik denk dat het geen echt is.
1: Geen echte? Nee, een leeuw.
0: Een meneer in een leeuw.
1: Oh, ik snap het.
0: Een meneer in een leeuwenpak en hij zit er al... kijk, daar komt hij. Hij zit er al vanaf vanochtend in. Hij gaat geloof ik even pauze nemen, want met deze zon niet te doen.
1: Wat zal die mannen warm hebben.
0: Ja, ja.
1: Oh.
0: Ja, maar hij ging het vijf... Ja, kijk, het zweet loopt eraf, arme Leo.
1: Maar hij ziet er heel gelukkig uit.
0: Hij vindt het wel mooi, ja.
1: We moeten zo onze roving reporter er even op afsturen. Dat hij even...
0: Ja, de rapportageman.
1: Dat hij de leeuw even interviewt.
0: Ja, dat is zeker, ja.
1: Want wat is de leeuw en waar komt de leeuw vandaan? Dat is nu nog een groot raadsel.
0: Ja, ja, ik zou niet... hij is een sterker man dan ik, want ik zou het niet... met deze zon...
1: Ik zou wel smelten.
0: Zo'n groot dik leeuwenpak, ja joh.
1: Ja, zeker.
0: Waar is onze rapportageman? Hij liep net met gebak voorbij. Volgens mij heeft hij even pauze.
1: Hij heeft even een momentje voor zichzelf nodig.
0: Heel goed, heel goed.
1: Om die heerlijke slof... aardbeien van Hulleman even ergens koel te bewaren.
0: Ja, want als je het hier in de zon zet, is het wel snel minder lekker. Ja.
1: Want ja, we zijn hier, voor degene die net inschakelen, ja. We zijn hier op de zonovergoten braderie in de Ophelialaan. Ophelia Onbeperkt.
0: Ja.
1: Wat doet Ophelia Onbeperkt ook maar weer, Tjeerd?
0: Ja, nou, het is gewoon één grote feestdag waar iedereen welkom is. Ik denk dat dat voor mij de samenvatting is. Ik kan het beter uitleggen in wat ik zie. Ik zie kinderen, ik zie mensen in rolstoelen dansen. Ik zie mensen lekker winkelen, kraampjes kijken. Er wordt heerlijk gegeten, allerlei culturen. Alleen hier bij ons op de radiostand zit Ahmad al. Die komt net uit Syrië naar ons toe. Ja, iedereen is hier welkom. Iedereen is hier lol aan het maken. Iedereen is gewoon lekker bezig.
1: En het is zulk heerlijk weer, want het is helemaal niet zo warm. Het valt mij reuze mee. Dat de regen en de bliksem van gisteren heeft het wel een beetje afgekoeld. Dus het is niet meer zo drukkend warm.
0: Het is precies goed.
1: Ja, het is
0: precies goed. Je kan lekker in de zon staan. Lekker wat poffertjes, lumpia.
1: IJs aan de overkant van de straat. Ja, is er ook nog.
0: Zeker. Ja, en dan vanavond ook nog voor de mensen die een kaartje hebben, het culinaire feest. Hè?
1: De foodtruck, het foodtruckfeest is
0: nou
1: het,
0: ja, iets zoiets. Nou maken we
1: iets
0: verkeerd.
1: Iets met eten.
0: We moeten uitkijken, want ik zeg het ook niet goed als ik het ga zeggen. Food
1: het is iets met eten.
0: Ja, food experience.
1: En je moest er een kaartje voor hebben.
0: Bij O, daar kun je het halen. En dan,
1: bij
0: en daar
1: O.
0: Weet, bij O, en
1: O,
0: daar weten ze het wel. Oh,
1: O,
0: dan,
1: bij O. O. Oh ja, ja. Oké. Okay. Nou, ja. Dan... Dus kom lekker, lieve mensen. Kom lekker hierheen en kom kijken hoe gezellig het hier is.
0: Ja, het is echt leuk. We zijn nog een paar uurtjes. De markt, de braderie is geloof ik tot 4 of 5 uur.
1: Ja, dus, ik meen tot 4 uur.
0: Tot 4 uur, dus kom snel.
1: En dan
0: En dan haal je nog lekker wat te eten voor vanavond. Ben je lekker snel klaar, kun je lekker voetbal kijken. Want er is een UEFA finale, geloof ik. En er is nog een uitzwaaiwedstrijd van Nederland, geloof ik.
1: Oh ja, ik ben niet zo van de voetbal, dus dat weet ik niet.
0: Nou ja, er is van alles. Ik zie wel de PSG-shirtjes, want die moeten tegen Arsenal. Ik zie de PSG-shirtjes al rondlopen, dus die hebben er zin in. Ja.
1: Kijk, onze producent Stefan die heeft koud water voor ons gehaald. Dus dat is helemaal goed.
0: Ja, een leger loopt op zijn maag, dat heeft hij goed begrepen. Ja.
1: Nou, we gaan zullen we eventjes muziek draaien en dan is onze razende reporter vast wel terug van zijn klusje. En dan gaan we eens kijken wat hij nog te melden heeft. Zullen we dat doen?
0: Ja, blijf lekker luisteren of kom lekker naar ons toe op de Ophelialaan. Tot zo.

0: viel dat ook aan.
1: Ja, en ik schrik wel een beetje, want we krijgen inspectie of zo.
0: Ik dacht dat het clowns waren.
1: Nou ja, we hebben hier twee prachtige dames met bouwhelmen, met vlinders en bloemen erop. En ja, ze hebben gisteren misschien iets te diep in het glaasje gekeken, want ze hebben een rode neus. Maar en verder, ja, een heel indrukwekkend... een indrukwekkende riem met allemaal gereedschappen en zo. Ik zie een baaier en een waterpas en diverse tangen en een iets om een mobielefoon of zo. Dus ik schrik wel een beetje,
0: Tjeerd. Het is heel apart. Ja. Het is een soort van overval. Wie zijn jullie? Wat komen jullie hier doen?
2: Nou, we komen jullie zeker niet overvallen. Okay. Nee, dat zeker niet. Nou, wij zijn Fieps en Katootjes bouwkundig onderzoeksbedrijf.
1: Oh, en wat onderzoeken jullie dan?
2: Wij onderzoeken vooral...
3: Of de tafels waterpas staan.
1: Ja, of de tafels waterpas staan. Ja.
0: Belangrijk.
2: Ja. Oh. We kunnen dat even checken als jullie dat fijn vinden.
1: Nou, ja. Misschien moet dat maar daar even dan. Hè?
2: Ja, het is belangrijk dat alles een beetje van de tafel af is. Want dat kan het natuurlijk uit evenwicht halen.
0: En doen jullie dat overal? Jullie meten alles op vandaag?
2: Alle kraampjes.
3: We hebben alle kraampjes al gehad. Ja. En die zijn door de keuring.
2: Ja.
0: Alle tafels zijn. Dus wij hebben de laatste onofficiële, niet goed gekeurde tafel nog.
2: Oh. Nou, we gaan zijn jullie er klaar voor?
1: Ja. Nou ja, vooruit. Ja,
2: nou, daar komt hij.
1: Ja.
2: Zo. Nou, dat is goed. Wow. Het
0: is gelijk de meest waterpassende tafel van de hele OV.
2: Maar we kunnen hem nog even draaien.
1: Ja.
2: Maar dit is nog binnen de richtlijn, hè, Fieps?
3: Ja, nog binnen de kaders.
2: Dus dit staat goed. Wij doen niet alleen deze meting, maar wij willen ook graag weten, hoe zijn de werkomstandigheden? Is het uit te houden? Hebben jullie genoeg proviant? Vraag 1, is het uit te houden?
0: Dankzij Marion wel.
1: Ja.
2: Nou, daar hebben we ook wat voor. Voor complimenten, hè, Fieps? Even zoeken, hoor. Want we hebben natuurlijk... even kijken. Confetti.
3: Ja.
0: Als ik dit met Steven moest doen, dan...
3: Want de tafel is natuurlijk wel goed gekeurd, maar hij mag wel wat vrolijker.
2: Oké. Okay. Ja.
0: Dus we krijgen ook confetti op tafel.
1: Ja. Nou, geweldig.
2: Kijk.
1: Ja.
0: Maar dan ben ik wel benieuwd, hè, want het is een beetje een act wat jullie doen, hè?
2: Dat klopt.
0: Wat is nou precies de bedoeling? Jullie komen gewoon een beetje voor verwarring en voor vrolijkheid zorgen?
2: Nou, zeker het tweede.
0: Wat leuk.
2: Daar doen we ons best voor.
0: Ja, wat goed.
2: En het is vooral het verbinden, het in contact staan met de mensen en vooral de deelnemers die in de winkel staan en achter de kraampjes, om die extra in het zonnetje te zetten.
3: Absoluut. Absoluut.
0: Wat een leuk initiatief, ja. En hebben jullie zelf bedacht of iemand heeft jullie uitgenodigd?
1: Hoe is dit tot stand gekomen?
2: Nou, mooie vraag ook, hè?
3: Ja, nou.
2: Nou, wij zijn wel een duo, dus dit klopt wel.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dit
1: een
2: klopt.
1: Een duo in wat?
2: Ja, een clowns duo.
1: Oh, jullie zijn een clowns duo.
2: Wij zijn echt matties van elkaar, hè, Fieps?
3: Zeker.
0: Wat leuk.
2: En even kijken, we zijn dan nu vanuit Mike Multi benaderd. En we kleden het eigenlijk zelf dan in. Hoe we hier rondlopen. En de ene keer lopen we, zo.
0: Wat grappig.
2: Als bouwkundig, dan zijn we weer, wat zijn we?
3: Schoonmakers.
2: Ook? Schoonmakers zijn we geweest.
3: Laboratorium, technicus.
2: Circusartiest.
3: Ja.
2: Dus we verzinnen gewoon iedere keer een leuk thema. Leuk.
0: En je brengt mensen met elkaar in gesprek. En je laat ze een beetje lachen. Nou, dat is hartstikke leuk. Ja. En hoe hebben jullie het vandaag? Hoe lang ben je al bezig? Hoe lang zijn jullie al bezig vandaag?
3: Vanaf 12 uur.
2: Ja, vanaf 12 uur.
0: Ja.
2: En wij hebben het hier erg naar ons zin.
0: Goed zo.
3: Ja, de sfeer is fantastisch.
0: Slaat aan.
3: De zon schijnt.
2: Ja. Ja.
3: De mensen zijn vrolijk.
2: Ja.
3: De kraampjes zijn goed mooi ingepakt.
2: Ook?
3: Uitgepakt.
2: Ja. En we zijn natuurlijk zeer blij dat alles waterpas staat.
3: Ja, dat
2: maakt
3: het allerbelangrijkste.
2: Ja.
1: Maar jullie begonnen met de vraag of de Westeinder wel waterpas stond. Hoorde ik dat goed?
0: Ja.
1: Nee. Dat vond ik eigenlijk een hele leuke vraag.
2: Ja, want
0: moet je gemeten worden.
2: Je stelt hem nu. En ik denk, oké, we hebben hem niet gesteld. Maar het is een hele leuke vraag.
0: Nou, de regisseur.
1: Staat de Westeinder wel? Want dat is, dus misschien moeten jullie dat ook nog even controleren, hoor.
0: Laten we dat gaan doen. Want de regisseur maakt het gebaar dat het alweer tijd is voor het volgende. En het wordt dan weer muziek. Dus dat gaan we doen.
1: Ja,
0: en dan
1: heel veel succes, dames.
3: Jullie bedankt.
2: En bedankt. Die gaan wij doen. De Westeinderplas gaan wij onder onze hoede nemen.
0: Wij gaan met onze confetti spelen.
2: Veel plezier.
0: Dankjewel. Veel plezier.

0: Nou, ja. Deze dag had ik niet aanzien komen. De dag dat ik samen met jou, Marion, een leeuw mag interviewen.
1: Ja, het is heel bijzonder. Er gebeuren magische dingen bij Ophelia Onbeperkt.
0: Nou, ja. Jazeker.
1: Ja. De leeuw heeft helemaal niet een bromstem. Dat valt reuze mee. Goedemiddag. Hoe heet
2: Goedemiddag.
1: Je? Hoe heet je?
2: Ik heet Frank.
1: Dag Frank.
2: Frank, ik doe dit nu 6 jaar.
1: Je doet het al 6 jaar?
2: Ja.
1: Waarom?
2: Nou, eigenlijk omdat er een oproep was op internet, op Facebook.
1: Ja.
2: En toen werd er gevraagd om een mascotte.
1: Ja.
2: En dat zat nog, het was nog eigenlijk daar in de feestwinkel.
1: Ja.
2: En die hadden het op touw gezet. En toen had ik mij gemeld. En toen zei ze, nou, u kan kiezen tussen een kikkerpak en een olifant en een hond. Maar die hond was niet compleet, helaas. Okay. Maar toen werd het dus een kikkerpak.
1: Ja, dat kan ik me nog herinneren van vorig jaar.
2: Nou,
1: dat?
2: Nee, vorig jaar was ik een vos.
1: Vorig jaar was je een vos. Nou, heb ik vorig jaar niet goed opgelet.
2: Nee. Maar het is verwarring. Want de ene noemde een vos en de andere noemde een ander beest. Maar ik was geen vos.
1: Je was oké.
2: Maar ik was het echt.
1: Ja. Jij was het wel. Jij zat erin. Ja. En nu ben je een leeuw.
2: Ik ben nu een leeuw. Ja. Ik ben Loekie de Leeuw.
1: Als je me nou. Ja, inderdaad. Dat is Loekie de Leeuw. Ja. Ja, en hoe vinden de kinderen dat om zo'n leeuw tegen te...
2: Ik word geknuffeld. Ik word alles op de foto gezet en dat soort dingen. Ja, heerlijk.
1: Ja, wat leuk. Wat leuk. En wat vind je er leuk aan om te doen?
2: Wat ik er leuk vind om te doen? Je bent gewoon bezig.
1: Ja, dat is waar.
2: Of het nou 30 graden is of 20, het maakt mij niet uit. Al zal vriezen, loop ik nog in zo'n pak rond. Omdat ik het gewoon leuk vind.
0: Maar je moet het wel 40 graden hebben in dat pak. Het ziet er echt heel warm uit. Ja. Een mooi dik leeuwenpakje kan zo door naar het WK.
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Maar dan hadden we ze gevraagd of ik een WK-leeuw wilde wijzen. Dus een oranje leeuw.
1: Ja? Oh, ja.
2: Daar heb ik niet voor gekozen. Nee. Bewust niet.
1: Waarom niet?
2: Nou, er is al zoveel ophef erover. Elke reclame die je ziet, nu weer Albert Heijn erbij gekomen is. En natuurlijk de Jumbo met zijn reclame. Ja, dat. En hier is niet oranje koers nog.
1: Nee,
2: want ik zie geen oranje vlaggetje hangen en dat soort dingen.
1: Nou, ik zie allemaal oranje vlaggetjes hangen. Kijk maar achter je.
2: Ja, maar die zijn nu opgehangen. Maar ik bedoel, langs de huizen zijn nu gebouwd. Maar vorige week reed ik door deze straat heen. Er was nog niks.
0: Ik snap het wel. Ik snap het wel, Marjon. Want Loekie de Leeuw is tussen de eerste en de tweede helft in.

0: Nooit tijdens de wedstrijd zelf.
1: Nee, dat zeg je
0: dus
1: helemaal
0: moet je,
1: mooi.
0: Dan moet je een streep trekken.
1: Ja. Ja, ja. Ja, dus doe jij maar lekker Loekie de Leeuw. Dat vind ik helemaal prima. Ja. Ik wens je nog een hele fijne dag.
0: Ja,
1: en
0: dat
1: je het niet al te warm hebt.
0: Oh, dat maakt me niet uit.
1: Het maakt je niet uit. Dat is goed.
0: Ik zit tegen mijn pensioen hoor, maar ik wil nog graag doorwerken als het even kan.
1: Dat lukt helemaal op deze manier.
0: En zeker met dit. Het is gewoon een rage. Ik mag zelf bepalen in wat voor pak ik loop.
1: Ja.
0: Dus volgend jaar weer een ander pak.
1: Nou, lijkt me helemaal leuk. Nou, dan spreken we je graag volgend jaar weer.
0: Jazeker.
1: Okay.
0: Leuk dat je even langskwam.
1: Ja,
0: graag gedaan. Veel plezier nog. Ja. Dankjewel.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanaf locatie. Yeah, yeah.
0: 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt.

0: Lekkere muziek. Hè?
1: Oh, heerlijk. Ik word er helemaal vrolijk van. We staan hier de hele dag staan we hier heerlijk op Ophelia Onbeperkt in de Ophelialaan met de grote braderie en het grote podium. En, maar de tijd vliegt voorbij, echt waar. Ik denk dat het zo avond is. Dat,
0: dat zal gebeuren. En dan kun je hier nog snel even je slag slaan. Nog snel even de braderie bekijken. Snel even wat lekkere dingen inslaan voor vanavond.
1: Ja, precies. Ja, heb ik misschien ook wel zin in. Ik ga zo nog een rondje lopen.
0: Ja, over rondjes lopen gesproken. Zou die nog in de buurt zijn, onze Dennis? We gaan hem zo eens even aanroepen.
1: Dennis, ben je nog ergens?
0: De man van de reportage. Ja. Ik hoor hem. Waar ben je?
2: Nou, ik sta bij iemand die eigenlijk ook elk jaar staat. En dat is, hij doet het ook heel erg leuk. Dus zit er nu toevallig even, want dat duurde zo lang. Net wel. Maar er zitten nu toevallig even geen kinderen. Maar ik heb wel eventjes vragen aan degene die hier ook elk jaar staat. Hoe hij dat precies doet met de kinderen. Wie heb ik hier naast?
3: Joost Dunica heb je naast staan.
2: Ja, precies. U staat ook elk jaar hier voor hier bij de Braderie. Ja, en om kinderen te leren en makkelijk te leren tekenen, daar gaat het om, toch?
3: Daar gaat het om, ja. Het is een beetje stap voor stap. Bijvoorbeeld Mickey Mouse tekenen. Hoe doe je dat? Lijntjes zetten, rondje maken, dingetjes erin. Nou, dan krijg je uiteindelijk Mickey Mouse. En hoe dichterbij, hoe mooier natuurlijk. Maar ja, ook lekker als ze hun eigen ding doen natuurlijk.
2: Ja, precies. Dat ze het een beetje zelf kunnen doen. Maar je geeft wel een aanzet hier, zeg maar.
3: Ja, ik geef altijd een push, zal ik maar zeggen. En daarna laat ik het wel los, want het moet ook een beetje ontwikkelen natuurlijk. Zeg maar, dat is lekker om te doen, weet je wel. Heerlijk, ja.
2: En dit doet op meerdere feesten, partijen ook en zo? Of hoe moet ik het voorstellen?
3: Nee, ik ben het hoofd van het atelier van het Cobra Museum. En daar doe ik dat wekelijks. Maar zo nu en dan is het wel eens leuk als je gevraagd wordt. En dan ga ik dat doen natuurlijk. Want dan denk ik van, buiten de tent kan het ook gebeuren natuurlijk. Hè? Ja.
2: Precies, maar op locatie niet heel veel. Dat doen jullie niet?
3: Ja, weinig. Ja, dit moet echt. Kijk, hier is het perfect natuurlijk. Want dat is gewoon een marktje. En dan komt Jan en alle mannen. En er zitten soms ook gewoon volwassenen tussen, hoor. Dus dat is helemaal niet erg ook. Dat is leuk eigenlijk ook nog. Maar het is de bedoeling dat het een beetje, de show van het hele verhaaltje meeneemt, zou ik maar zeggen, weet je wel. Ja. Dus ook mensen met ADHD en met beperkingen of wat ook. Het gekke is dat ze vaak heel goed kunnen tekenen. Dus verbazingwekkend zelfs. Maar dat ze kunnen hun veters niet strikken, zou ik maar zeggen, weet je wel. Nou, dat is helemaal mooi, weet je wel.
2: Mooi dat daar een verschil in zit ook, hè? Dat is fantastisch.
3: Die creativiteit zit ergens anders, zou ik maar zeggen, weet je wel.
1: Ik zou zeggen, iemand anders.
3: Dat is leuk om te doen ook, ja.
1: Ik zou zeggen, iemand anders kan ook veters strikken, Dennis.
2: Iemand anders kan ook veters
1: strikken. Maar ik kan niet tekenen, dus ik strik wel veters, hoor.
2: Oké. Dus jij keert het om.
1: Ja, ik keer het om.
2: Jij zegt van, ik doe liever veters strikken, of dat kan ik beter, als tekenen.
1: Ja, dat klopt, dat heb je goed gehoord.
2: Maar goed, deze meneer die kan het echt leren, hè? Die kan echt leren, jou heel makkelijk leren tekenen.
1: Nou, daar geloof ik eigenlijk helemaal niks van.
3: Dat wel leren, hoor. Ik hoop dat hij ook een veterstrik diploma hebt dan.
2: Mijn collega. Ja. Die nou.
3: Nee, je kan het niet zien. Dus
1: dat klopt.
3: Maar je moet wel. Je moet, als je het wil doen, moet je het wel een beetje omhoog trekken natuurlijk. Hè. Als je moet tekenen, dan moet het enige verbetering moeten komen. Maar als je strikt, dan moet je ook zo nu en dan beter gaan strikken natuurlijk. Hè.
1: Ze oefent op verschillende soorten veters.
3: Oh, oké. Okay. Nou ja, dat is dan. Ja, dan is al goed bezig natuurlijk. Hè. Ja, ja.
2: Ja, precies. Ja, we hebben helemaal weinig koptelefoons. Dus anders had ik hem de koptelefoon gegeven. Dan weten we precies wat er allemaal gezegd wordt. Helaas zitten nu ook eventjes geen kinderen. Anders, het is even rust. Nee, anders had ik ook even aan de kinderen gevraagd. Of degene die hier zitten. Want mensen met een beperking kunnen hier ook gewoon natuurlijk een tekening maken. Maar helaas, er zit even niemand. Het is heel rustig. Op het podium, even kijken wat is het podium eigenlijk te doen. Daar zijn ze denk ik zeker een beetje dansen of zo. Of iets.
1: Als je nou even blijft staan of interviewen.
2: Maar ik zou zeggen nog heel veel succes vanavond. Of vandaag eigenlijk. En maak er wat leuks van. Oh ja.
0: Dankjewel.
2: En weer terug naar jullie.
1: Is helemaal goed, dankjewel. We gaan eventjes één nummertje muziek draaien. En dan gaan we

0: Ja, Shake That Conga, daar zijn we weer. Ja, en als selfie nemend, want ja, dat is ook showbiz, staan we hier nu weer met een nieuwe gast. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Wie ben jij?
1: Mijn naam is Wouter Pauw en ik ben lid van de Rotary Club Aalsmeer uit Hoorn-Mijdrecht.
2: Kijk eens.
0: Dan ben ik altijd weer de bottenbijl. De Rotary Club, dat is toch die club voor rijke mensen, Wouter?
1: Nee hoor, dat is een misverstand. Misschien heel veel jaren geleden was dat zo. Maar tegenwoordig zijn het mensen die tijd over hebben om hun best te doen voor goede doelen. En natuurlijk gebruiken we elkaars kwaliteiten. De een stapt dat makkelijker op mensen af. En de ander is bijvoorbeeld goed in financiën of heeft een andere achtergrond.
2: Ja. Of komt zijn eigen club verkopen? Want jij was hier daarnet om bloemetjes te brengen.
1: Klopt.
0: Ja, we hebben allemaal mooie bloemetjes hier ineens op tafel staan.
1: Klopt.
0: We zijn echt verwend. We hebben eerst confetti gekregen. En nou bloemetjes.
2: Bloemetjes?
0: Klopt. Vanwaar de bloemetjes?
1: De bloemetjes geven wij weg. Aan mensen geven we gewoon gratis weg. En daar hebben we een knipoog daarbij. We doen daar een QR-code bij. En als ze dus vanavond op de bank zitten. En ze denken, nou, ik vind het toch leuk om dit goede doel te ondersteunen. Dan kunnen ze het overmaken aan ons middels die QR-code.
2: Dat is heel goed.
0: Ja. En wat voor
2: goede doelen ondersteunen is altijd een goed idee. Ja.
1: Ja.
2: Maar je kwam de tweede keer kwam je aan met een papier.
1: Ja.
2: Wat is dat?
1: Dat is een van onze goede doelen. Dat heet de Moeder Verwendag. En de Moeder Verwendag is voor uiteraard moeders die een geestelijk en of lichamelijk gehandicapt kind heeft. En daar 24/7 de zorg voor heeft. 365 dagen per jaar.
0: Wow.
1: Want over dat soort ondersteuning praten we.
0: Ja.
1: En als we hebben dan voldoende geld binnen. En dat wordt dan gepland uiteraard voor het eind van het jaar. Dan gaan ze met een grote touringcar gaan ze op stap. Ze weten nog niet wat ze gaan doen. Het is een soort schoolreisje.
2: Ja.
1: En ze genieten er enorm van.
2: Ja.
1: Vorig jaar zijn we naar een chocoladefabriek geweest. Ergens een lunch aangeboden. Ik meen dat we toen ook nog naar Zaandam zijn gegaan. Kortom, ze worden de hele dag in de watten gelegd.
0: Ontzettend leuk.
2: Wat fijn.
0: Ja.
2: En wat is je doel met je papier? Wat wil je van ons? Waar kunnen we jullie mee helpen?
1: Uiteraard willen wij de moeders die het toekomt graag in de watten leggen. Dus als er luisteraars zijn die kennen een buurvrouw, een vriendin, een tante, een oom. Nou, niet een oom, want dat is geen moeder. En die denkt, goh, die komt hier voor een aanmerking. Dan horen wij dat graag.
2: En mogen ze dat opgeven?
1: Mogen ze het bij ons aanmelden.
2: En het staat, en het een e-mailadres geef ik meteen erbij. Moederverwendag, apenstaartje, rotaryamu.nl.
1: Juist.
2: Ja, en daar mogen ze naar mailen.
1: Juist.
2: Weten ze het niet? Mail naar marion@radioalsmeer.nl of naar tjeert@radioalsmeer.nl en dan geven wij door.
0: Ben je ook nog te vinden op socials? Kunnen mensen je op Instagram vinden of op Facebook?
1: Ja, maar ik denk dat kun je gewoon googlen en dan vind je dat vanzelf. Ja.
0: Dan zoek je naar Rotary en de Moeder Verwendag.
1: Ja.
0: En dan komt het goed.
1: Ja,
0: en dan moet je wel bij Aalsmeer, Mijdrecht of uit Hoorn.
1: Rotary AMU moet je dan.
0: AMU, dat is Aalsmeer, Mijdrecht en uit Hoorn. Ik heb hem door.
2: Ja.
0: Moederverwendag, apenstaart, rotaryamu.nl.
2: Ja, en als je langs de stand van Radio Aalsmeer komt, dan zie je bloemetjes staan. En die zijn ook van de Rotary. Die mag je komen meenemen.
0: Ja, en ondertussen maakt onze regisseur het gebaar. En André Hazen zingt, zeg maar niks meer. Ik ben bang dat op ons gericht is.

0: 24 uur per dag.
1: Altijd in de buurt.
0: Radio Aalsmeer.
2: J-Lo.

0: Ja, daar zijn we weer. Wat een heerlijke dag, jongens. En de zon die schijnt maar door. Het is net niet te warm genoeg. We hebben bloemetjes gehad, we hebben confetti gekregen, we kregen ook nog ijs.
1: En we hebben ijsjes van Nancy gehad. Dankjewel, Nancy.
0: Wat worden we verwend. En nou hebben we ook nog een speciale gast in een groen shirt. Dat betekent dat je van de organisatie bent. Hallo, Frank.
2: Hey, hallo. Goedemiddag op deze zonnige dag in de OVDA.
0: Lekker, hè? Frank Wind. Veel mensen kennen jou van de Ethos.
2: Ja, Frankie Ethos, zo noemen ze mij ook.
0: En jij kent ook iedereen. Want als ik bij jou binnenkom, zeg je altijd dag shit. Dat vind ik echt zo leuk.
2: Ja. Ons kent ons. Dat is het leuke van zo'n dorp.
0: Ja. Dus, en vandaag zit je in de organisatie.
2: Ja,
0: wat
2: klopt.
0: Betekent het allemaal?
2: Wat betekent het? Nou, een hele hoop geregel. Mm-hmm. Maar je geeft mensen een kans. En je laat aan andere mensen zien dat die mensen met een beperking veel meer kunnen dan dat wij met z'n allen denken. En dat is eigenlijk het doel van deze dag. Want we willen eigenlijk niet dat ze alleen op zo'n dag als vandaag aan het werk zijn in de winkels. Maar dat ze gewoon het hele jaar door in de winkels kunnen werken. Precies. Ik heb zelf twee dagen in de week twee mensen van en passant. Die vullen ze wat mijn halve winkel af.
0: Nou, wat goed.
2: En dat doen ze echt super goed. Je moet niet iets veranderen, want dan schieten ze in de stress. Maar als alles gewoon zo hoort zoals het gaat. Ja, is fantastisch.
0: Als ze de rust krijgen en een beetje regelmaat.
2: Ja, een beetje regelmaat. Ja. En ze weten wat ze moeten doen. En als ze er niet uitkomen, komen ze vragen. Maar we hebben er zoveel aan. En dat wil je eigenlijk met zo'n dag als vandaag laten zien. Ja, dat mensen gewoon veel meer kunnen dan dat wij denken.
0: Ja, wat leuk. En we hebben het zelf ook mogen meemaken. We hebben er twee mensen bij ons ook op de radio gehad. Ze hebben gewoon keurig meestal aan het presenteren en interviewen.
2: Ja, gaaf toch?
0: Hartstikke leuk. En ze hebben heel mooie vragen, heel vrijende vragenstelling.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Jij hebt ook echt iets met dit doel, hè? Je hebt echt een persoonlijke klik volgens
2: mij. Ja, ze zijn ooit, Ingrid en Ilse zijn hier begonnen. Met dit prachtige evenement. En het eerste jaar heb ik gewoon als winkel meegewerkt. Dus toen had ik ze in de winkel. En toen kwam er op een gegeven moment een plekje vrij in het bestuur. En toen dacht ik zoiets. Ja, weet je. Ik vind het zo onwijs leuk. En ik krijg hier zo'n gigantisch warm gevoel van. En een goed gevoel. Niet dat je het daarvoor moet doen. Maar die mensen die worden er zo blij van dat we dit organiseren. En ze zijn natuurlijk een paar jaar geleden gestopt. En toen had ik zoiets. Ja, weet je. Zo'n evenement als dit mag niet verloren gaan. Dat moet niet met een sisser aflopen. Dat moet doorgezet worden.
1: En hoeveel jaar doe je dit nou al?
2: Ik heb alleen de eerste editie echt als winkelier meegedaan. Voor de rest zit ik al alle edities in de organisatie. Voor mij is dit de zesde op de zevende. Maar we zijn een beetje in de war omdat de corona ertussen zat. En toen is het voor mij 1 of 2 jaar niet geweest. Dus vandaar dat ik even heel hard moet nadenken.
1: Ja, precies. Even alles optellen, corona er weer af te wekken.
2: Dus vandaar. Maar weet je, zo'n dag als vandaag is gewoon weer helemaal super. En het weer zit mee. Misschien nog iets te warm. Maar ja, weet je, vorig jaar had je een hittegolf. En nu staat er een lekker windje.
1: Heerlijk.
2: En het is al lekker druk geweest. De loterijen die zijn continu uitverkocht. Dus ja, weet je, we zijn gewoon heel tevreden.
0: Lekker man. Ja, schitterende opkomst. Ja. Ja, mensen lopen allemaal vrolijk voorbij.
1: Ja, ja, het is een heel lekker sfeertje. En je zou zeggen van nou, het is nog een half uurtje volgens mij. En het is nog steeds niet echt heel rustig, weet je wel. Er zijn nog steeds mensen die langskomen. Ja. Dus dat is heel fijn.
2: Ja, zeker. En nu heb je de talentenshow. Dus er staan natuurlijk heel veel mensen bij het podium. En vanavond hebben we het culinaire. Nou, het koelt wat lekkerder af. Dus dat is gewoon een hele mooie combi.
0: Perfecte dag. Ja, perfecte dag. Nou, dankjewel voor alles wat je organiseert.
2: Ja, nee. Heel graag gedaan. Er wordt in de Aalsmeer heel veel georganiseerd. En dat is juist het leuke van dit mooie dorp.
0: Zeker. Ja, ik ben een paar jaar geleden teruggekomen. En ik maak het elke keer weer mee.
2: Ja.
0: Binnenkort kom ik bladerprijsjes bij halen. Want dan doe ik weer mee aan de avondvierdaagse.
2: Ja, hier moet je kijken. Naar die sponsor met de winkel ook weer. Dus dat komt helemaal goed.
0: Oh, wat goed, joh.
2: Ja,
1: dat is helemaal goed. Maar eerder wie eerder toekomt. Het is een grote verantwoordelijkheid. Het is veel werk. Het doet een aanslag op. Nou ja, morgen ben je vast een beetje moe.
2: Ja,
1: zeg maar.
2: We gingen gisteren laat de straat uit. En vanmorgen waren we er om 6 uur waren we er weer. Oh, en man. Ik denk dat we vanavond om 12 uur een keer thuis zijn. Ja, dus het zijn wel lange dagen. Maar weet je, als je al die blije gezichten ziet, daar doe je het voor.
0: Zeker.
2: En morgen en overmorgen trekken we weer een beetje bij. Dus,
1: nog jong, denk ik.
2: Zeker weten. Dankjewel.
1: En je weet waar je het voor doet.
2: Ja, zeker. En je weet wat voor crèmes ik gebruik. Dus Dus daarom zie ik er nog heel jong uit. Ik wil geen reclame maken op de radio. Niet. Maar ik zou gerust eens kijken in de Ophelia.
0: En het is nog steeds niet op. En als je echt moe bent, pak je nog een vitamine.
2: Zo is het, Dat houdt me jong. Dat houdt me jong en soepel.
1: Is helemaal goed. Maar hartelijk bedankt jij ook.
2: Nou, jullie ook, dat jullie hier weer staan. Want dat vinden we echt altijd echt wel een echte verrijking.
1: Nou,
2: ik hoop volgend jaar weer met beeld, want dat maakt het natuurlijk nog leuker.
1: Maakt het nog leuker.
2: Dat zijn we eigenlijk allemaal gewend en we zijn een beetje verwend. Want waar gebeurt dat? Gewoon een live locatie dat je ook mee kan kijken. Maar we zijn al super blij dat jullie er zijn. Dus we gaan volgend jaar gewoon voor het hele pakket.
1: En geluid.
0: Ja,
1: en
0: maar dat lag ook aan mij, Frank. Want als ik er ben, dan hebben ze liever geen camera's.
2: Oh, echt niet?
0: Het was een face made for
2: me. Ik denk, Tjeerd, als we afspreken dat jij nu gewoon nog vaker naar de Ethos gaat, dat je volgend jaar gewoon prima in beeld kan komen.
1: Je moet met diezelfde crempjes smeren als...
0: Ik kom straks mijn pakketje boter.
1: Je mag het zo wel even meenemen.
2: Dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Nou, we redden jou wel.
0: Mooi, dat volg ik toe aan de opbrengst van vandaag. Confetti, bloemen, ijsje en botox en bij de Ethos. Ja, dankjewel.
2: Super.

0: Daar is hij weer. We hadden een mooi Frans liedje. Ik had nog niet zoveel Franse liedjes gehoord vandaag. Volgens mij is Stefan niet zo goed van de Franse liedjes. Stefan heeft volgens mij de playlist weer uitgevonden en uitgevoerd.
1: En dat is meer werk dan je zou denken.
0: Ja, nu doet hij het.
2: En ik wou zeggen, dat is ook meer werk dan je zou denken. Zo'n playlist samenstellen is ook een vak. En er is wat geduld voor nodig.
0: Ja, dus, precies. Stefan, gelukkig heeft Stefan onbeperkte energie, of bijna.
2: Ongelooflijk, ja.
0: Maar het komt allemaal voor elkaar.
2: Ja. Wat een dynamo. Wat een Duracell konijn is dat. Ja.
0: Vroeger was het de witte tornado. Maar dat weten alleen nog mensen die mijn leeftijd hebben. Oké, daar gaan we het niet over hebben. We gaan op zoek naar onze razende reporter. Want die hebben we op jacht gestuurd naar meisjesdingen.
2: Heel goed.
0: Ik weet niet of dat gelukt is. Dennis.
3: Hallo. Ja, zeker is dat gelukt. Want ik sta hier bij een kraampje. Die doet allemaal vlechtjes in haren en van alles nog. Er
0: ja, ook, echte meisjesdingen.
3: Ja, echte meisjesdingen. Echte meisjesdingen. Daar staat hier ook iemand van Onbeperkt. Ja, wat in je haar laten doen? Is dat nou echt haar? Wat hebben ze gedaan?
4: Nee, het is nep haar, maar het lijkt alsof het echt is.
3: Oh, het is nep haar, maar het lijkt alsof... Dat is wel echt... Wauw.
0: En wat gebeurt er daarmee dan?
3: Ja, wat doen ze precies?
4: Nou, ze doen het zeg maar met je eigen haar invlechten. En dan kun je er ook mee slapen. En dan kun je het ook weer uithalen als je het niet leuk vindt.
3: Oh, oké. Okay.
0: Gelukkig maar.
3: Maar weet je dan ook weer hoe je het erin doet?
4: Soort van wel, soort van niet.
3: Oké, want het is... Het werd net gedaan natuurlijk bij jou. Dus ik denk dat het best wel vrij moeilijk is om dat ook weer in te doen, denk ik.
4: Ja, dat klopt. Het is best wel lastig om erin te doen, maar ik denk dat het wel gaat lukken.
3: Oké.
0: En wat is er leuk aan, Dennis?
3: Ja, wat is er leuk aan, is de vraag.
4: Nou, het is gewoon... Je hebt dan weer even iets anders dan normaal. Normaal gesproken heb ik altijd de staart in me verknot. Maar nu is het wel leuk om het anders in je haar te hebben.
3: Precies. Nou, want nu heb je natuurlijk twee kleuren. Je eigen haar. Donker... Wat is het? Donkerbruin, denk ik?
4: Ja, donkerbruin.
3: Donkerbruin. Met lichtblauw. En het is een beetje de lichtblauw van Elsa. Moet je het eigenlijk zo zien. Elsa, weet je wel, van... let it cool, let it cool. Die... Snap je dat? Maar ze hebben het in verschillende kleuren. Hoor. Er zit hier ook een meisje...
0: Volgens mij heb ik ook paars gezien en roze.
3: Ja. Er zit hier een meisje die wil misschien deze in haar haar. Wil jij deze in je haar?
5: Ja.
3: En wat zijn dat voor kleuren?
5: Paars en roze.
3: Paars en roze. En er zit ook nog iets wat is een beetje groen glimmend doorheen.
5: Ja.
3: Wat mooi zeg. En die wil je in je haar?
5: Ja.
3: Hoe heet jij?
5: Liz.
3: Nou, we hebben geen beeld helaas erbij. Maar zij gaat het, als het goed is, dit in haar haar laten doen. Want ze heeft ook vrij lang haar. Maar hoe werkt het precies? Misschien wel even leuk.
6: Nou, we hebben heel mooi zeeminnen haar aan een elastiek. En dat gaan we in haar haar doen. Het haar doen we in een staartje. Dan doen we het zeeminnen haar erin. En dan gaan we het vlechten. En dan heeft ze een hele lange vlecht.
3: Wauw, mooi. Mooi. Ja, echte meisjesdingen, hè?
0: Ja, helemaal goed. Ja, daar moeten we ook aandacht aan besteden. Ja, met al die mannen omheen.
3: Natuurlijk. Ja, zo is het ook weer. Ja, toch?
0: Is maar het druk daar? Ook... Zitten er veel meisjes?
3: Nou, even kijken. Ja, er is hier volgens mij nog een meisje die wat wil. En... Nee, er staat ook een jongen. Maar ik denk niet dat de jongen dat wil. Het loopt voor mij lekker hier dan, volgens mij. En ze staat tegenover. Staan ze ergens tegenover? Tegenover. Tegenover de stekbar, zeg maar, ongeveer.
0: Ja, en naast de stand van de Rotary. Die heeft een halve vlag, daar kan je ook toch aan zien.
3: Ja, en de Rotary. Ja. Staat er ook nog, die staat ernaast, ja. Ja, precies. Ja. Nou, maar het is echt fantastisch. Het is fantastisch weer. Wat wil je eigenlijk nog meer? Dan is het toch fantastisch om dan eventjes hierheen te komen naar de OV-Lilaan. En het is allemaal voor een fantastisch mooi doel natuurlijk. Het is allemaal natuurlijk voor de mensen met een beperking. Die kunnen laten zien dat ze ook gewoon mee kunnen draaien in de maatschappij. Dus ze gaan in alle winkels zijn ze dus, als het goed is, de meesten roteren in alle winkels gewoon dat ze mee. Bij de kapper gaan ze haren wassen. Wat heb je dan nog meer? De SEMA gaan ze natuurlijk alles in de manden doen en weet ik het allemaal. En ja, voor alles en nog wat. Het is echt ongelooflijk. En nou, het weer zit ook fantastisch mee. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken van, ja, maar ik ga met dit weer gewoon op het water. En of even naar het strand.
0: Maar dat kunnen ze daarna altijd doen.
3: Maar dat kunnen ze daarna ook gewoon nog even doen. Want
0: het blijft heel lang lekker weer vandaag.
3: Ja, daarom. Het gaat gewoon, het gaat ook niet regenen. Dus het is echt fantastisch. Dus gewoon even deze kant op komen. Dat is de boodschap. Dat is de boodschap.
0: Dat is helder en duidelijk.
3: De boodschap.
0: Helemaal goed, jongen.
3: Ja.
0: Ik denk dat we nog weer een nummertje muziek kunnen gaan draaien.
3: Zeker.
2: Dan gaan we even naar onze regisseur kijken. Die wordt ook een keer geregisseerd. Die zit met zijn handen heel diep in de chocolade gerust.
7: Ai.

0: Despacito.
1: Ja, en we zijn weer in de lucht. Ik zie iedereen wijzen. Je moet praten, je microfoon is open. Oké, okay. Dan doen we dat. Naast mij staat Danielle Prent-Bouter.
2: Dat klopt helemaal. Hi Marion.
1: Goedemiddag.
2: Hoi.
1: En jij hebt zo'n roze shirt aan.
2: Ja.
1: Dus jij hoort bij... Staat er niet ergens... Ja, er staat crew op
2: ja,
1: jouw
2: Ja, crew en onbeperkt Ophelia crew.
1: Crew.
2: Ja,
1: wat,
2: ik ben crew.
1: Wat doe je als crew?
2: Vandaag mag ik loten verkopen.
1: Oké.
2: Okay. Dus we lopen vlak voor de loterij, de uitkomst, de prijsuitreiking... lopen we rond met een aantal vrijwilligers om voor 1 euro een loodje te verkopen... Opbrengst gaat naar het goede doel. En de prijzen zijn grotendeels gesponsord door de winkeliers hieromheen. Dus er zijn leuke prijzen te winnen.
1: Ik weet uit goede bron dat Dennis die heeft een aardbeiensloff gewonnen. En wat had je nog meer?
2: Dat was het.
1: Meer niet.
2: Maar dat was wel genoeg al, hè?
1: Die andere...
2: Het was al een verrassing.
1: Ja. Ik win nooit iets bij zoiets. Maar
2: je hebt net ook een paar loodjes gekocht. Wat ik heel fijn vind, dankjewel. Ik denk echt dat je zo wat gaat winnen.
1: Ja, denk je dat?
2: Ja, je mag het me eens vertellen. Ik denk het echt.
1: Oké.
2: Ja, ik denk het echt.
1: Nou, ik ben nooit zo. Ik sponsor heel graag het goede doel. Dat wel, maar dan vind ik het ook oké als andere mensen de prijzen meenemen.
2: Snap ik.
1: Maar
2: snap ik.
1: We gaan het zien. En ik ben op de fiets, dus daar moet het allemaal op passen, zeg maar. Het
2: zou wel jammer zijn als je dan net vandaag de grootste prijs wint. Maar ik woon hier in de buurt. Je komt het maar brengen. Het is oké.
1: Okay. Ja, dat is waar.
2: Ik woon hier in de buurt.
1: Ja. Hé, hey, en hoe is het om bij de crew van Ophelia Onbeperkt te wonen?
2: Ja, dat is natuurlijk helemaal leuk. Kijk, er komt nu iemand aan om mijn pinautomaat te halen. Succes. Ja. Dat is zo leuk. Het is leuk om als vrijwilliger sowieso te werken. En dit evenement, een inclusief evenement waar je alleen maar plezier ziet. En waar je mensen zoveel plezier ziet hebben, lol ziet hebben. Waarbij wordt gezegd en gedaan van het maakt niet uit wie je bent. Wat je achtergrond ook is. Hè? Of wat je wel of niet kan. Vooral wat je wel kan. Doe mee. Ja, daar word je alleen maar vrolijk van.
1: Ja.
2: Dus ik heb een hele leuke dag hier.
1: Ja, helemaal goed.
2: Ja.
1: En jij hebt volgens mij al langer meegedaan.
2: Ja,
1: jij,
2: klopt.
1: Vorig jaar heb je... Was vorig jaar geloof ik. Maar hoe lang doe je al mee?
2: Ja, ik denk... dat weet ik dus nooit zo goed. Ik denk 3 of 4 keer of zo.
1: Okay.
2: En wat ik het mooie vind is, je kunt je gewoon elk jaar opgeven. En als het uitkomt, dan zijn we erbij. Heel erg leuk om te doen.
1: Nou, fantastisch.
2: Ja, feestje.
1: Hebben jullie nog meer vrijwilligers nodig?
2: Nou, vrijwilligers zijn er eigenlijk altijd tekort in.
1: Ja,
2: als meer volgens mij.
1: Daar vraag ik het ook
2: even. Daarom. Dus je kunt je altijd aanmelden. Dat kan via de socials. Nou, de muziek gaat hard nu hier.
1: Ja, dus
2: gezellig.
1: Talentenjacht op het podium. Dus dan moeten we zo even gaan kijken.
2: Ja. Nee, vrijwilligers kunnen zich altijd aanmelden. Zoek de socials op. Doe het. En heb vooral een heerlijke, gezellige dag met elkaar. En draag iets bij aan de mooie duk van Aalsmeer.
1: Ja, nou, dat lijkt me een prima oproep.
2: En leuk om er te zijn. Leuk om jullie te zien. Fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, nou, wij vinden het ook heel erg leuk om hier te zijn. Dus
2: goed zo.
1: Wij hopen volgend jaar weer met beeld.
3: Lieve dames, ik ga jullie toch even helpen interpreteren. Want we zijn bijna aan het einde van dit prachtige radiofuiton.
1: Het is feit. Dus dan gaan we afscheid nemen van Danielle. En dan zullen we...
2: Ja, en van jullie ook, ja. Had jij al loodjes gekocht?
3: Nee, ik heb geen geld meer.
2: Oh, oké. Okay. Ja.
3: Ik heb al iedereen gesponsord hier.
2: Nee, joh, grapje. Nee, maar leuk. Dank jullie wel dat jullie er waren.
1: Ja, jij ook bedankt.
2: Graag gedaan.
3: Dankjewel.
1: Nou, dan gaan we hier afsluiten. En,
3: we gaan een eind aan breien.
1: En we gaan bedankjes doen. Zullen we het bedankjes doen?
3: Zullen we dat eens even doen? Heb jij een aantal namen in je hoofd die je wil bedanken?
1: Ja, ik wil... Ik ga gewoon beginnen met Ahmed. Onze de nieuweling.
3: Ja.
1: Dankjewel
3: dat je er bent geweest.
1: Ahmed staat nog steeds te stralen.
3: Ja. He's shining like never before.
1: Hij heeft weer een dag radio mogen maken. Volgens mij is hij heel blij.
3: Heel blij, ja.
1: En wie zou jij willen bedanken?
3: Ja. Nou, ik wil vooral eerst jou ook heel erg bedanken, Marion.
1: Oh,
3: want kijk, Marion heeft nu voor het eerst een radiomarathon gemaakt voor haar. Ze hebben nog nooit zo lang gepresenteerd en vragen moeten stellen aan mensen waar ze niet in geïnteresseerd was. Ja, nee, dat is niet waar. Dat is namelijk niet waar. Want het allermooiste
1: het is Marion, allebei niet waar trouwens.
3: Weet ik, maar het allermooiste is van Marion, dat moet ik even zeggen. Marion is altijd in iedereen geïnteresseerd, maakt niet uit wie.

0: bent en ze weet altijd de juiste vragen te stellen, waardoor iedereen altijd een verhaal vertelt. Dat vind ik het mooi aan jou.
1: Nou, dank je. Ja, ik wil het gewoon allemaal echt graag weten.
0: Ja. En ik wil ook Dennis bedanken.
2: Oh, ja, gezellig.
0: Die voelde zich een beetje achtergesteld vandaag. Hij was nog niet op de foto geweest.
2: Nee, precies.
0: Ik heb daarom net een
1: foto. Maar dat moeten we nog even doen en dat kan ook nog even.
0: Doen we dat.
1: Ja, we gaan
2: even, met de groep.
1: Even met de groep.
2: Even gezellig. Even
1: we trekken iemand van straat. Wil je even een foto maken? Precies. Dan staan we er allemaal op. En anders doe ik het. Geen enkel probleem.
0: Nog iemand die we willen bedanken?
1: Ja, Sjeerd.
2: Ja.
1: Kom er even bij, jongen.
2: Ja, precies.
1: Want we hebben nog een...
2: Even kijken.
1: Als we gaan je ook bedanken.
3: Bedankt. Ik bedank jou.
0: Ja. Nou, jij bedankt. Nee, jij bedankt.
3: Nou, het was toch hartstikke leuk, jongens.
2: Het was, het was heel gezellig. Ja, precies. Ja. Het was eventjes dit jaar heel even anders. Omdat er geen beeld bij is. Maar desalniettemin was het ook al...
1: Maar we hadden beloofd, er is ons beloofd volgend jaar beeld.
2: Volgend jaar is er gewoon beeld, want dit soort dingen moet je echt met beeld zien. Denk ik.
3: Ja, nou ja, we moeten het ook weer niet te leuk maken, want mensen moeten wel blijven komen.
2: Dat is ook zo.
0: Het teleprogramma gaat vanavond gewoon nog door, dus mocht je hier naartoe willen, dan kan dat gewoon. Het feestje gaat gezellig door in Ophelia.
1: Stop, je loopt op de zaak vooruit.
0: Wat? Ja.
1: Jij bent nog niet bedankt.
0: Oh,
1: nou, en je hebt wel het leeuwendeel van het werk van dit gebeuren voor je kiezen gekregen en op je genomen.
0: Ik vond het wel eer weer om te doen. Ik vond het
1: Jij hebt geregeld, georganiseerd, ingepakt, playlist gemaakt, techniek ingericht.
0: Ja.
1: Tegen Dennis gezegd dat hij zijn materiaal mee moest nemen. Dat heeft hij ook gedaan.
0: Ja, heeft hij gedaan, zeker. Ja.
1: Gepresenteerd, geproduceerd.
0: Ja. Ja.
1: Ahmed wegwijs gemaakt.
0: Ja.
1: Straks gaan we weer
3: op. Water gehaald.
1: Ik heb al twee handen vol.
0: Wacht even. Ik ga even bukken. Er kunnen er wat meer bij.
3: Water gehaald.
2: Al die veren.
3: Zonder het water wat je had gehaald, was deze uitzending om 2:00 middags echt al afgelopen geweest. Dus dank ook daarvoor.
0: Ja.
1: En je moeder ingeseind en die heeft de ijsjes gehaald. Dat was ook fijn.
0: Lieve mensen... die luisteren. Dank jullie wel dat jullie geluisterd hebben. Want natuurlijk zonder luisteraar kunnen we helemaal niks. En mocht je nog deze kranten vullen, heel gezellig. Het is tot 8:00 vanavond. Is het gezellig?
2: Nou, nee. Tot 11:00 zelfs.
0: Tot 11:00 zelfs.
1: Als je een kaartje gekocht hebt.
0: Als je een kaartje gekocht.
2: Tussen 5 en 11 is het dan dus het Food Festival Culinair Aalsmeer. En dat doen we volgens mij wel. Maar mijn liefst heb ik net geteld. 10 restaurants aan mee.
0: 10 keer eten.
2: Ja,
0: daar ben ik bij hoor, mensen. Daar ben ik bij. Dit lichaam moet gevoed worden.
2: Wat ik nu deelnemen, dus ja, daar staat hier. Ja,
0: je staat erbij waar je kan naartoe kunnen kijken. Je kan op helialbeperk.nl en dan kan je kijken waar je naartoe kan. En we gaan afsluiten, want ik hoor de klok al in mijn hoofd.
3: Bedankt. Want achter de klok.
0: Nogmaals, dankjewel.
3: Dankjewel, man.
1: Ja, en ook
3: hadden we al gedaan.
0: En organisatie, uiteraard bedankt voor dat we mogen komen. Volgend jaar staan we hier weer met beeld, want zeker hebben wij de gloednieuwe locatie set. En tot snel bij Radio Aalsmeer. Dankjewel en tot ziens.
3: Thank you.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een

0: Vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Boedapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn

0: misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest.

0: eindigde na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien, in de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish,